0: Centraal+. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: tonight.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal.

0: uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren.

0: boeren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 1 file in de Leidse regio. Die staat op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude Dorp en Zoeterwoude Weipoort. 2 kilometer vertraging. Je doet er 3 minuten langer over.

0: Het is 6:06 op deze donderdag 4 juni. Het is de nieuwe editie van De Ochtendshow. Goedemorgen, Mark hier. En Robin is er vandaag niet bij, want die is lekker naar Schotland toe. Dus die wensen we natuurlijk een hele fijne vakantie. Gelukkig is er wel gewoon een ochtendshow. En dan kijken we even naar het weer. En het verbaast me, want toch een klein beetje zon. Nou, dat hebben we de afgelopen dagen nou niet echt gezien in de ochtend. Ik heb slecht nieuws. Het gaat straks wel weer gewoon regenen. Maar in de loop van de middag en de avond, dan gaat het zonnetje gewoon weer een beetje doorkomen. Dus dat gaat helemaal goed komen op deze voorlaatste werkdag voor het weekend. Tenzij morgen vrij bent, dan heb je vandaag nog en dan heb je morgen weekend. Zo simpel is het natuurlijk, hè. En de ochtendshow met het nieuws uit het land. Meerdere gemeenten hebben besloten het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt vanwege de levensovertuiging van hun ouders te beperken. Dat gaat onder meer om Amersfoort, Utrecht, Groningen en Leiden. Nou, de Leidse regio zit daar nog niet bij. Maar die gemeenten die ik net noemde doen dat vanwege een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijk gevallen nodig is. Of dat ze dat dan krijgen. En de uitslag van de eindexamens voor 65.000 VMBO-leerlingen is vertraagd. Ja, niet best, want het college voor toetsen en examens, geen idee dat dat bestond, maar blijkbaar wel, die schrijft vanwege een technische fout in de verwerking van het normeringsproces konden de N-termen van de eindexamens niet worden bekendgemaakt. Nou, dat zijn dan weer de normeringstermen en die bepalen dan hoeveel vragen goed moeten zijn om een voldoende te halen. Dus vanmorgen om 8:00 worden de normeringstermen dan bekendgemaakt. En dan volgt daarna hopelijk een uitslag. Dus nog eventjes billen knijpen. Nou, dat billen knijpen dat was ook gisteren aan de hand voor GroenLinks PvdA. Of zoals we het nu officieel moeten zeggen, PRO. De Raad van State heeft namelijk gisteren de bezwaren van de lokale partijen afgewezen. GroenLinks PvdA mag dus verder onder de naam Progressief Nederland. Lokale partijen hadden bezwaar aangetekend tegen de nieuwe naam, omdat er al heel veel zijn met PRO in hun naam. Bijvoorbeeld in de Leidse regio al 2. Progressief Zoeterwoude en Pro Oegstgeest. En ja, ze zitten er een beetje verschillend in. De helft van de lokale partijen die zeggen, ja, we vinden het eigenlijk wel prima, want we zijn toch al gelieerd aan GroenLinks PvdA. En de andere helft van de partijen zeggen, ja, maar we zijn echt een eigen partij en we zijn het er eigenlijk niet mee eens. Nou, de Raad van State heeft er nu dus een beslissing op genomen. En een onderzoek naar een nieuwe anticonceptiepil is vroegtijdig stopgezet doordat te veel vrouwen zwanger raakten. Dat meldt het ANP. Het LUMC meldt dat vooral het aantal buitenbaarmoederlijke zwangerschappen reden was tot zorg. Dus het anticonceptiemiddel had voor een doorbraak moeten zorgen, omdat er minder bijwerkingen werden verwacht. Maar dat gaat dus niet door. Ze stoppen dus met de test. Het is overigens niet duidelijk hoeveel vrouwen dan zwanger werden. Er deden 14 Nederlandse ziekenhuizen mee en meer dan 500 vrouwen. Dus het was wel een grote test. Groot onderzoek. En Robert van Hemert, onze Leidse zanger, die staat volgend jaar in de AFAS Live. Nou, goed nieuws. De Leidenaar deelt dat op social media. Het wordt de grootste show tot nu toe in zijn carrière. Een droom die uitkomt, deelt hij trots. En de titel van het concert is eigenlijk een knipoog naar de single die hij eerder dit jaar samen met Donnie maakte. Moet dat nou? Nou, aan het posten van het evenement staat, daar moet je heen. Nou, Robert, dat bepaal ik zelf wel. En dan het nieuws uit je eigen buurt. De rekenkamer WVOLV is op zoek naar een nieuw lid. Door het vertrek van een van de huidige leden ontstaat een vacature binnen het onafhankelijke orgaan dat onderzoek doet naar het functioneren van gemeentelijk beleid in Wassenaar, Voorschoot, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. En die rekenkamers zijn een beetje onderbelicht, want die doen dus eigenlijk echt onafhankelijk onderzoek naar het reilen en zeilen binnen een gemeente. Die kunnen gevraagd en ongevraagd onderzoek doen naar bijvoorbeeld gemeentelijk beleid. Iets wat een gemeenteraad beslist of een college of een andere organisatie. En zij zijn dus echt een soort ombudsman. Alleen, ja, dat ook weer niet helemaal. Want ze doen dus echt goed onderzoek. Dus als je denkt, nou, dat is leuk voor erbij, dan kan je je aanmelden. Op onze website centraalplus.nl staat een linkje. En de avondvierdaagse zijn ook weer lekker bezig. De avondvierdaagse in Wassenaar trekt dit jaar een record aantal deelnemers. 1200 doen er mee. Later in deze uitzending daar nog een reportage van. Vorig jaar deden de 1100 mensen mee. Dus ja, dat is een mooie groei. Het is de Centraalplus ochtendshow. Met straks dus een item over de avondvierdaagse in Wassenaar. Maar eerst zo meteen, het Groene Kleuterplein is geopend. Denk je, het Groene Kleuterplein, een nieuw schoolplein? Nou, dat klopt helemaal. We gaan zo meteen naar Voorschoten toe. Lady Gaga, The Dead Dance komt eraan. Eerst All City, dit is Fireflies.
1: Centraalplus. Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Gaga en The Dead Ends, daarvoor All City en Fireflies.
1: Dit is de Centraal Plus Ochtendshow. Het is inmiddels bijna 7:50 op deze donderdag.
0: En we gaan naar Voorschoten toe. Ja, dat is echt superleuk, want basisschool Het Kompas daar heeft een nieuw groen kleuterplein geopend. Er lag gewoon een stenen schoolplein. Ja, die kennen, nou ja, ik ken hem nog wel uit mijn jeugd. Er stond volgens mij 1,5 dode boom. En voor de rest waren het gewoon tegels. Maar in Voorschoten doen ze dat helemaal anders. Want dat schoolplein is vervangen door een natuurlijke speelomgeving met ruimte voor fantasie, beweging en een klimaatbewuste inrichting. Vragen we dan altijd af als het dan heel hard gaat regenen. Of het dan niet allemaal blubber wordt. Nou, dat zal wel niet. Gisteren werd het geopend. En dat moet natuurlijk, dan moet het natuurlijk even afgeteld worden. Luister mee.
2: 3, 2, 1, 2. Je ziet een groen kinderplein. Het is een kleuterplein hier. De groepen 1, 2 spelen hier de hele overdag. En tussen de middag de groepen 3 en 4 ook. Het is een groen plein waarin we rekening hebben gehouden met het klimaat. Het was allemaal stenen. En dat vonden we in deze tijd niet meer gewoon, dus we hebben hem veranderd. En daar is echt goed over nagedacht. Wat kan waar? Wat doen we waar? We hebben geen speeltoestellen. We hebben allemaal speelaanleidingen, zodat kinderen zelf kunnen bedenken wat ze daarop gaan doen.
3: Bovenop eigenlijk het hoogste punt van het kleuterplein hebben we de opening verricht samen met de 2 leerlingen van de school. En kijk eens wat deze school, het Kompas hier gewoon heeft gedaan. Ziet er fantastisch uit.
2: Kinderen gaan zelf nadenken, hebben veel fantasie. En op het moment dat je een voetbalveld neerzet, gaan ze daar voetballen. Een basketbalveld, gaan ze basketballen. Nou, hier kun je niet verzinnen wat ze gaan doen. Ze gaan het zelf bedenken.
3: Daarmee is ook een stuk van het schoolplein verduurzaamd, vergroend. Door een onwijze de belangrijke bijdrage aan de verduurzaamheidsopgave die we ook allemaal hebben. Dus het is gewoon een waanzinnig mooi idee en nog beter uitgevoerd.
2: Ik ben echt super blij. Ik ben zo trots op dat we dit geflikt hebben, als ik het zo mag zeggen. Wij noemen dit ons kleine plein, dus kan je nagaan. We hebben nog een heel groot plein aan de voorkant. Het ontwerp is klaar. We gaan door met het binnenhalen van fondsen en subsidies. En we zijn aardig op weg, maar we zijn er nog niet. Maar de planning is nu in maart, april volgend jaar om daar ook een groen plein neer te zetten.
0: Kijk, nou, er zit ook nog nieuws in deze reportage, namelijk dat het andere plein misschien ook al aangepakt gaat worden. Je hoorde in ieder geval de burgemeester van Voorschoten, Nadine Semerdink, die het dus ook mocht openen samen met een aantal kleuters. Vanaf 8:00, dus over een half uurtje, op onze website centraalplus.nl. Daar kan je ook het filmpje bekijken, de reportage die we hebben gemaakt. Als je denkt, nou, een beetje gezelligheid op de donderdagochtend. Kinderen die een schoolplein openen. Wie wil dat nou niet zien? Het is de Centraal Plus ochtendshow. Zometeen Anouk en Girl. Eerst Davine Michel en I Love You More.
4: Dit is Centraal Plus.

0: Anouk en Girl, daarvoor de Vina Michel en I Love You More. Het is een beetje het dameskwartiertje zo, want zometeen Russo en Emma Heesters, Liefdesverdriet. En daarna het nieuws uit je eigen buurt natuurlijk. Robert Beurs heeft het nieuws meegenomen voor je. Met onder meer een penaltyreeks moet opnieuw nadat een scheidsrechter onterecht afkeurde. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: Spel

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Voetbalclub Sporting Leiden. Die moet de penaltyreeks, waarmee de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen SPV 81 uiteindelijk eindigde in het voordeel van de Leidenaren, opnieuw gaan spelen. De scheidsrechter keurde een strafschop van de tegenstander af. Die nam hem toen opnieuw, maar miste. De eerste keer zat de bal. De ploeg stapte naar de bond en de KNVB geeft aan dat de afkeuring onterecht was. Dit deel van de wedstrijd wordt daarom binnenkort op neutraal terrein overgedaan. Het Leidse technologiebedrijf LeidenJar heeft de Peter Wenning Tech Award gewonnen. De prijs wordt uitgereikt aan bedrijven die met een technologische doorbraak een grote maatschappelijke en economische impact kunnen hebben. LeidenJar ontwikkelde een nieuw soort batterij die even groot is als we gewend zijn, maar veel langer meegaat. En de avondvierdaagse in Wassenaar trekt dit jaar een record aantal deelnemers. Meer dan 1200 wandelaars doen sinds dinsdagavond mee aan het jaarlijkse evenement. Dat wordt georganiseerd om sporten en bewegen te stimuleren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. De hele ochtend regent het regelmatig. De zon laat zich wel af en toe zien, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 17 graden.
2: Robert, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 250 kilometer file in het land. Staan er twee in de regio. Namelijk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. 7 kilometer, je doet er daar 4 minuten langer over. En de tweede op de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazenswoudendorp en Zoetewoudewijpoort. 2 kilometer en 4 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Bruno Mars en Risk It All met een afsluiter die toch een beetje klinkt als een oude film. Ja, dat, een beetje dat gevoel krijg ik erbij als je zo'n film uit de jaren 80 of zo of 70 of nog eerder zit te kijken. En dat eindigt dan wat zo'n beetje gezellig en vrolijk. Daar doet het mij aan denken. Risk It All, Bruno Mars en daarvoor nog Emily Sandé en Next To Me. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met nieuws dat zojuist binnenkomt. Het KNMI heeft een weerwaarschuwing afgegeven. Code geel geldt in onze provincie vanaf 10 uur vanmorgen tot een uur of 2 vanmiddag. En dat heeft te maken met onweer dat kan plaats gaan hebben. Samen met enkele pittige regenbuien, kans op windstoten en hagel. In de loop van de middag komen de buien vooral in het oosten en zuidoosten voor. Dus dat scheelt dan wel weer. En vanavond neemt de buienactiviteit weer af. Dus hou even de radar er goed in de gaten als je nog op pad moet. Het zou zomaar even een kort pittig hagel, regen, onweersbuitje over kunnen trekken. En met buien kunnen windstoten tot 65 km per uur voorkomen. En verder kunnen er ook hagelstenen voorkomen tot ongeveer 2 centimeter. Nou ja, dat is meestal niet zo heel erg aan de hand. Maar je weet het maar nooit. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. We gaan naar de avondvierdaagse in Wassenaar toe. Zometeen een reportage daarover. Want 1200 mensen die lopen de avondvierdaagse deze dagen. Het was gisteren dag 2. Vandaag dag 3 en morgen dan dag 4. Nou, reportage hoor je zometeen. Eerst Tupac. Is changing.
1: Centraal plus Mark plus Robin is lekker.

0: pakken en changes tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is 7:15 geworden op deze donderdag 4 juni. Waarbij er toch straks wel wat stevige regen- en onweersbuien kunnen plaats gaan vinden. Nou, vanavond is dat gelukkig niet het geval. En dat is maar goed ook, want onder meer in Wassenaar is de avondvierdaagse volop in ingang. De avondvierdaagse in Wassenaar trekt dit jaar namelijk een record aantal deelnemers. Meer dan 1200 wandelaars doen mee aan het jaarlijkse evenement. Dat wordt georganiseerd door vrijwilligers van de Ronde Tafel Wassenaar.
1: We zijn natuurlijk in Wassenaar, het mooie dorp, en we gaan de avondvierdaagse lopen. Let wel, de 2,5 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer. We proberen ze natuurlijk langs iconische punten in Wassenaar te laten lopen. Ook een hele mooie route, die gaat helemaal naar het groene gedeelte, naar Eikendouw heet dat volgens mij. Dus het wordt helemaal mooi.
2: Het lopen is het allerleukste, vind ik.
3: Waarom is dat zo leuk?
2: Omdat het is gewoon voor sportief is en het is gewoon leuk. En het is gewoon goed voor je.
4: Je kan gewoon lopen.
5: Je kan verdienen.
6: Ja, dat je lekker kan lopen en dan kan je sporten.
7: Dan gaan we fit worden. En dan gaan we met onze vriendjes lopen.
8: Ik vind het heel leuk omdat je gewoon met vriendinnen samen kan lopen. En ik heb altijd heel veel lol. En dit is ook de eerste keer dat ik 10 kilometer ga lopen.
9: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
1: Nou, er werd net omgeroepen. We hebben er meer dan 1200. Dat is dus weer een record. Want vorig jaar waren we rond de 1100 volgens mij. Dus door het ieder jaar wordt het steeds beter. Steeds meer.
9: En wat dan als het regent?
2: Gaan we door.
10: Gewoon doorlopen.
2: Doorlopen.
1: Nou ja, er staat natuurlijk wel wat. Als we buienradar checken is er wel wat. Dat er wel wat komt vallen. Dus we vragen wel of mensen eventueel zelf een paraplu willen kunnen meenemen.
11: Gewoon doorzetten.
12: Ja,
11: gewoon
12: doorlopen.
13: En wij vinden het soms wel leuk als het gaat regenen.
11: Ja. Ja.
9: Waarom is dat zo leuk?
13: Ja, gewoon, ja.
11: Gewoon gezellig. Geluid.
13: Ja, gezellig.
11: Ja.
0: Nou, ik hoor weinig kinderen, tenminste ik hoor het nu, maar ik ken weinig kinderen die zeggen ik vind het leuk als het regent, want dat is gezellig. Nou, dan zou je misschien de ochtend een vierdaagse moeten gaan doen, want straks gaat het natuurlijk wel regenen. Maar vanavond blijft het gelukkig droog en dan is natuurlijk dag 3 van de avond vierdaagse in Wassenaar. En wij waren dus gisteren bij de dag met een record aantal deelnemers. Dus mocht je in Wassenaar vanavond toevallig voorbij rijden of in de buurt zijn. En je ziet al die mensen lopen, vooral die kinderen, dat je denkt, hè, wat zijn die aan het doen? Nou, de avondvierdaagse dus. Straks de 1 seconde ronde. Ondanks de vakantie van Rabin hebben we gewoon een 1 seconde ronde. Ik heb 1 seconde uitgeknipt uit een liedje. En jij mag raden welke dat dan precies is. En als je het goed hebt, dan maak je kans op een goodiebag van Centraal Plus. Dat straks. Eerst muziek, Ed Sheeran. Dit is Don't.

0: Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is 5:08, dus...
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: Ja, en hij is denk ik niet zo moeilijk vandaag. Je hoort 1 seconde van een liedje. En wat ik dan graag ontvang als je mee wil spelen... is per mail naar ochtendshow@centraalplus.nl. De titel en de artiest. Dus de titel en de artiest in een e-mail naar ochtendshow@centraalplus.nl. En dan, als je dan wint, of in ieder geval je doet mee... en dan kan je een goodiebag winnen met er in onder meer een pen... en natuurlijk een sleutelhanger en een Centraal Plus tasje. En ik zag roze koeken op de redactie liggen, dus misschien krijgen die er ook nog wel bij. Ochtendshow@centraalplus.nl, de opgave van vandaag. Ja, Bijl Hemels, zeg het maar. Dat is trouwens niet de titel van de track. Daar moet je toch echt even je best voor doen. Maar hij is wel herkenbaar, denk ik. We gaan het nog 1 keertje doen. Ja, als je het antwoord weet, kan je een e-mailtje sturen op ochtendshow@centraalplus.nl. Vandaag speel ik niet mee, want Rabin is er niet. Dus ik heb mezelf klaargezet. Dus ik weet al welke het is. Dus ik ben gedisqualificeerd. Nou, meer kans voor jou. Dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
1: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven twee keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
3: 6, 5, 4, 3. Ho, ho, ho, ho.
1: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 380 kilometer file in het land. Het is druk op de A4, maar die file verdwijnt net, dus dat scheelt wel weer. Er staat er eentje in de Leidse regio op de N444 van Noordwijk aan Zee naar Oegstgeest. Tussen de aansluiting met de N206 en de aansluiting met de A44. 2 kilometer file en je doet er daar 6 minuten langer over.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

Make me do. Goedemorgen, een nieuwe editie, een nieuw uur van de Centraal Plus ochtendshow. Het is 6:08 op deze donderdag 4 juni. Toch een donderdag die redelijk vrolijk start aan het weer te zien. Maar straks wel een beetje omslaat, want er is code geel afgekondigd. Vanaf 10 uur vanmorgen tot 1:00 of 2:00 vanmiddag is er dus code geel vanwege onweersbuien. En misschien ook wel hagel en weet ik het wat allemaal wel niet meer. Dus hou daar in ieder geval even rekening mee. Het nieuws uit het land. Ongeveer 65.000 VMBO-leerlingen moeten namelijk langer wachten op hun eindexamenuitslag. Dat meldt het college voor toetsen en examens. Technische fout in de verwerking van de normeringsgegevens is daar dan de oorzaak van. En dus bestaan eigenlijk vanaf nu, 6 minuten geleden, staan de normeringstermen online. Dus ja, het is toch even, het is niet leuk als je dan je examen hebt gedaan en je denkt, dit gaat allemaal goed komen. En dan langer moet wachten op je uitslag. Nou, sowieso als je in de examenstress zit, heel veel succes de komende dagen natuurlijk. En GroenLinks PvdA mag verder onder de naam PRO, oftewel Progressief Nederland. Dat oordeelt de Raad van State. Lokale partijen hadden bezwaar aangetekend tegen de nieuwe naam, omdat er al heel veel zijn met PRO in hun naam. Nou, in de Leidse regio zijn er al twee, bijvoorbeeld Progressief Zoeterwoude en PRO Hoeksgeest. Nou, de Raad van State wijst het bezwaar over mogelijke naamsverwarring van de hand. Volgens de hoogste algemene bestuursrechter is het geen probleem als GroenLinks en de PvdA die volgende week gaan fuseren onder de naam Progressief Nederland doen. Nederland meedoen aan de volgende Tweede Kamer of Europese verkiezingen. Dat dus even. Nou, als je een lokale pro-partij bent, dan zou ik sowieso de plaatsnaam in je naam zetten. Dus Pro Zoeterwoude bijvoorbeeld, of Pro Hoeksgeest. En een ander logootje. Dat is ook wel een goeie. En zanger Robert van Hemert uit Leiden geeft volgend jaar een concert in de AFAS Live. Dat deelt de Leidenaar op zijn eigen social media. Voor Van Hemert wordt het de grootste show tot nu toe van zijn carrière. Een droom die uitkomt, deelt hij trots. En de provincie Zuid-Holland heeft besloten ook te gaan vlaggen op 30 juni en 1 juli om het slavernijverleden te herdenken. 30 juni wordt de provincievlag in Den Haag half stok gehangen om stil te staan bij de slachtoffers van het slavernijverleden. Een dag later wordt de gele vlag met daarop de rode leeuw weer in top gehesen tijdens Ketty Kotti. Als de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Cariben wordt herdacht en gevierd. Dat is even. En dan gaan we even naar de 1 seconde ronde toe. Even voor achter hoorde je 1 seconde van een track. En daar zoeken we eigenlijk titel en artiest bij. Nog 1 keer de opgave. Hij is te doen vandaag, hij is te doen vandaag. Over een paar seconden dan hoor je de oplossing. Eerst nog even wat er in de show zit dit uur. Nou, straks Patrick Raukema van ZZ Leiden. Want de basketballers zijn lekker bezig. Behalve gisteravond ging het iets minder. Nou, we gaan het daar even over hebben. En nog even een flatje uit rondom de raad. Daar draait het om de persoon achter de raadzetel. Maar straks eerst gaan we het hebben over Donutdag bij het Leger des Heils. Eerste oplossing van de 1 seconde ronde. CNCO en Reggaeton Lento. Hij was toch een beetje moeilijker dan gedacht. Dit is de Centraal Plus ochtendshow. Boy, I can see.

0: Mal Smith en Now Horwin en Drive Safe. En daarvoor nog de Wreckathon Lento CNCE. En dat was dan natuurlijk de oplossing van de 1 seconde ronde. Ja, een gratis donut halen kan zaterdag weer bij het Leger des Heils in Leiden. Maar Donutdag draait om veel meer dan koffie en zoetigheden. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een groot buurtfeest. Met ontmoeting, verbinding en samen delen. Dat staat daar centraal. Jan Kruithof van het Leger des Heils hier in de studio. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Donutdag klinkt heel feestelijk. Het klinkt bijna als iets voor politieagenten of zo. Want die doen ook altijd heel veel met die donuts, toch?
1: Soms moet je uitleggen wat donuts zijn. Maar het zijn van die ronde koeken.
0: Ja.
1: De grappige is, als je zo'n koek door midden breekt, misschien nooit stilgestaan, heb je twee smijltjes. En ja, zo'n koek met iemand delen, dat zit er eigenlijk achter. En er valt veel meer met mensen te delen. Dus dat is eigenlijk de kerngedachte van Donut.
0: En kijk, jullie doen dit al een tijdje?
1: Ja, ik denk voor de 6e keer.
0: Ja, en wat houdt Donutdag dan in?
1: Nou, ik haal vanmiddag honderden donuts. 400, 500.
0: Zo.
1: En ja, en we delen eigenlijk niet alleen donuts, maar mensen delen van alles wat hun liefde en passie is. Dus dat kan kunst, muziek, gewoon aandacht, kopje koffie, spelletjes binnen, buiten, voor kinderen, ouderen. Dus het is eigenlijk een warm bad voor iedereen in de samenleving.
0: Kijk, en het leger is natuurlijk opgericht om voor elkaar te zorgen. Zo moet ik het zien, hè?
1: Ja, eigenlijk waar mensen ook wel hulp nodig hebben. Maar dat is heel breed. Niet iedereen of vraagt die direct hulp of denkt ik moet hulp nodig hebben. Maar eigenlijk hebben we, ja, samenleven is natuurlijk al samenleven. En je hebt elkaar nodig, maar sommigen hebben even wat meer nodig. Door allerlei omstandigheden kan je gewoon toch wel een beetje uit het dagelijkse leven. En wat is het dagelijks leven? Maar raken.
0: Ja.
1: En dan heb je wel eens nodig dat je even er weer erkenning, liefde, aandacht.
0: Ja, duwtje in de goede richting ook.
1: Ja,
0: ja.
1: Gezien worden, heel belangrijk.
0: Maar hoe komen jullie dan bij een soort buurtfeest? Dat lijkt me niet helemaal de kern van jullie activiteit. Het is wel gezellig natuurlijk, maar hoe vertaal je dat een beetje naar de organisatie?
1: Het is ook niet specifiek, maar in onze buurtlocatie Groene Steeg hebben wij gewoon een hele mooie locatie. En daar gebeurt altijd van alles. En mensen komen uit de buurt, maar mensen komen ook uit de buurt. Leiden, Voorschot, Oostgeest. Het is allemaal aan elkaar gegroeid. En als mensen denken van, nou, daar wil ik gewoon heen. Of elke week naar een bepaalde activiteit. Of gezellig even komen lunchen. Of een bepaalde maaltijd. Of iets met kleding repareren. Of het kan eigenlijk allemaal. We hebben gewoon heel veel waar mensen hun passie... Zou ik je zeggen, mijn vrouw, wij doen het samen. Die zegt altijd, het is net een honingraad.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel hokjes, vakjes. Iedereen vindt wel een vakje waar hij in thuis voelt. Om iets te brengen of te halen. Of je krijgt als beloning de honing. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien.
0: Okay.
1: En zo is het zaterdag ook weer een
0: samenspel.
1: Een bijzondere dag van een heleboel dingen.
0: Jullie schrijven, happiness is only real when shared in goed Nederlands. Wat betekent dat?
1: Nou, dat is dus eigenlijk die gedeelde koek. Vanuit die koek die je breekt, heb je dus heel veel te delen.
0: Ja, ja. Zie je dan ook, want er zijn natuurlijk ook mensen die het moeilijk vinden om met andere mensen te verbinden, om dan een praatje te gaan maken. Heb je dan ook dat er mensen komen die staan daar een beetje
1: dat mag. Mensen mogen gewoon lekker op de bank zitten of kijken of iets ergens van genieten. Iedereen mag dat op zijn eigen manier doen. Niets moet. Nee. Ontmoeten, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Dus ja, die vind ik mooi. Ontmoeten.
1: Dat is eigenlijk een heel mooi woord, ontmoeten.
0: Ja, maar jullie gaan dan wel in gesprek met iedereen of je kijkt.
1: Ja, maar vooral van, god, leuk dat je er bent.
0: Ja, nee, dat is laagdrempelig.
1: Ja, maar dat is ook serieus gemeend. Dat als mensen iets willen delen of vragen, komt dat vanzelf. Dan hoeven dat niet al gelijk eruit te willen trekken. En dan ga je het weer invullen voor een ander. En dat moet ook niet. Dus nee, het is oprecht gemeend wie dan ook die bij ons binnenkomt of aanloopt op straat. Want wij doen ook op straat. Wij hebben heel veel activiteiten in de locatie. Maar we hebben ook een soepfiets gespaard. En we gaan daar ook elke week mee soep en liefde en aandacht uitdelen en broodjes in de stad op vaste plek waar mensen het wel weten intussen.
0: Ja, ja, ja.
1: Omdat iedereen dan binnen durft te komen of behoefte heeft.
0: Ja, hoe laagdrempeliger, hoe beter, denk ik.
1: Ja.
0: Ja. Die Donutdag, hadden jullie verwacht dat die zo zou uitgroeien tot echt een soort buurtfeest?
1: Nou, dat weet je eigenlijk niet van tevoren. Je doet iets en je denkt, goh, dat is leuk om met andere mensen te doen. Dus dat ontstaat dan, want er zijn dan heel veel studenten die willen graag meedoen. En, we nodigen ook mensen uit asielzoekerscentra uit. En niet alleen om langs te komen, maar ook... Ja, ik het is toch wel een beetje een hoogtepunt van mij dat ik een paar jaar geleden een vluchteling trof. Die zei, ik ben 3 jaar nu in Leiden. Mijn gezin en kinderen zijn nog ver bij mij vandaan. Ja. Maar dit is mijn mooiste dag van mijn leven. En dat is heel indrukwekkend. Want dan zie je natuurlijk allemaal andere kinderen en vrouwen en gezinnen. En je mist je eigen. Maar zelfs die, kun je zien wat een effect dat heeft.
0: Ja, ja. Die donutdag, er zijn donuts. Er is koffie, er is thee.
1: En limonade.
0: Limonade, wat gebeurt er nog meer?
1: Ja, er is een soort expositie. Een kunstexpositie, maar je kan het ook zelf lekker creëren. Met allerlei verf, maar ook met stoffen en kleding. Dan moet ik natuurlijk... Donutspelletjes.
0: Donutspelletjes, vertel.
1: Met soort van niet met de koeken altijd gooien of zo. Maar soms ook wel happen. Dat is gewoon leuk aan een draadje.
0: Donuthappen.
1: Maar op maar een hele grote bellen blazen buiten met de wind erin, zeg maar. En
0: Het klinkt allemaal wel sowieso heel laagdrempelig.
1: Ja.
0: Makkelijk.
1: Ja hoor, kom gewoon kijken.
0: Het hoeft niks, er mag alles.
1: Nee, en dan kun je ook weer gaan als je het niet... Ja. Maar,
0: Ontmoeten, hè? Het tegenovergestelde van...
1: Onthouden, mooi dag, mooi woord voor vandaag.
0: Is dit... voor welke doelgroep is dit? Of is het eigenlijk gewoon voor iedereen?
1: Ja, het is eigenlijk voor iedereen. Ja.
0: Dus ook voor gezinnen uit bijvoorbeeld wat rijkere wijken of mensen die dakloos zijn. Alles ertussenin is bij jullie van
1: sommige mensen komen ook bewust om iets te delen van wat zij extra hebben. Of, dus er komt van alles. En dat is ook mooi om te zien.
0: Kijk, hoeveel donuts ging je halen?
1: Tegen de 500.
0: Tegen de 500.
1: Ja.
0: En die gaan achter het lijntje mee dan?
1: Ze gaan altijd weer op. Dus. En anders dan hebben we nog wel weer een verzorgingshuis op de buurt of zo. Dat we dan maar... Dat
0: is meestal, het wordt niet weg. Het
1: ik
0: wordt
1: heb ze
0: nu
1: wel gewoon uitgenodigd. Het is mooi weer. En kom lekker als je toevallig misschien toch een familielid of een vrijwilliger hebt die even met je gaat lopen. Kom even langs, gezellig.
0: Heel eerlijk, wat is jouw favoriete donutsmaak?
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb dus nog geen donut gehad.
0: Niet? Nee. Nog nooit?
1: Nooit. Wat is nou nooit? Maar niet in die 6 jaar. Nee, gek is dat, hè?
0: Heel bijzonder. Ja, maar ik denk dat je op zo'n dag ook heel druk bezig bent met de rest eromheen.
1: Ja, zeker. Dat zijn mijn favoriete smaken. Ja, echt.
0: Jan, dankjewel voor je komst.
1: Ja, dank je.
0: Donutdag is zaterdag van 11 tot 3 bij het Kom Erbij. Bij de Kom Erbij huiskamer van het Leger des Heils aan de Groenesteeg 66 in Leiden. Donuts, muziek, spelletjes, workshops en vooral veel ontmoeting. Iedereen is welkom om samen een geluksmomentje te delen.
2: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: wanna be with you.
1: Het is de Centraal Plus Plus track van deze week. Robin Hillen en 20 Seconds. En daarvoor Wastelands van Direct. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Met straks de script en Another and 45 World from a Talk to You. Eerst nieuws, weer en verkeer. Robert Beurs is hier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Voetbalclub Sporting Leiden. Die moet de penaltyreeks, waarmee de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen SPV 81 uiteindelijk eindigde in het voordeel van de Leidenaren, opnieuw gaan spelen. De scheidsrechter keurde een strafschop van de tegenstander af. Die nam hem toen opnieuw, maar miste. De eerste keer zat de bal. De ploeg stapte naar de bond en de KNVB geeft aan dat de afkeuring onterecht was. Dit deel van de wedstrijd wordt daarom binnenkort op neutraal terrein overgedaan. Het Leidse technologiebedrijf LeidenJar heeft de Peter Wenning Tech Award gewonnen. De prijs wordt uitgereikt aan bedrijven die met een technologische doorbraak een grote maatschappelijke en economische impact kunnen hebben. LeidenJar ontwikkelde een nieuw soort batterij die even groot is als we gewend zijn, maar veel langer meegaat. En de avondvierdaagse in Wassenaar trekt dit jaar een record aantal deelnemers. Meer dan 1200 wandelaars doen sinds dinsdagavond mee aan het jaarlijkse evenement. Dat wordt georganiseerd om sporten en bewegen te stimuleren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. De hele ochtend regent het regelmatig. De zon laat zich wel af en toe zien, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 17 graden.
1: Robert Beurzen, dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Staat één file in de Leidse regio op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Roelof van Hansveen is dat 3 kilometer vertraging.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: The Script en Nothing. Daarvoor nog Another and 54 Ultra met Talk to You. Het is de Centraplus ochtendshow. Goedemorgen. 9:10 op deze donderdag. Waarmee het er straks toch wel wat slechter weer gaat worden. We worden heel afgekondigd vanwege toch wel misschien mogelijk wat onweersbuien. Ga naar Rondom de Raad, want in dat programma draait het om een persoon achter de raadzetel. Wie zijn de politici in het dagelijks leven? Om daarachter te komen stelde presentator Michel Verheij een paar persoonlijke vragen aan raadslid Margriet Jansen van de VVD in Zoeterwoude.
1: Wat weten mensen totaal niet van jou?
2: Nou, ik ben best een structuurjunkie. Dat ik echt wel van... dat denk ik. En ik hou heel erg van mijn guilty pleasures. Een beetje reality TV. Dus dat kijk ik graag als ik...
1: En welke?
2: En ook heel erg van de zender TLC. Ja. Dus daar heb je zaken als Say Yes to the Dress. Ja. Of
1: Obese.
2: Ja, bijvoorbeeld die 300 kilo.
1: 300 kilo, ja, hij is zwaarder.
2: Ja, zoiets. maar ook Teen Mom of een beetje dat soort slechte tv zoals ik het noem.
1: Nou, dat is leuk om te weten.
2: Ja.
1: Wat vinden mensen thuis lastig van jouw rol inderdaad? Wat vindt Jaap daarvan?
2: Hij vindt het heel erg leuk dat ik het doe, omdat hij ook het dorp zo goed kent. Hè? En hij,
1: Jaap komt oorspronkelijk uit Zoeterwoude.
2: Hij is geboren in Leiden, maar hij is altijd als vakkenvuller bij de Jumbo en de SJZ. En dus hij kent Jan.
1: Ook een dorpbakker.
2: Ja, ook zeker. hij vindt dat ontzettend leuk en hij ziet ook dat ik het leuk vind. Dus hij biedt mij graag daar de ruimte voor. Het is thuis natuurlijk wel even aanpoten af en toe. Hè, met twee kleintjes, de randen van de dag zijn vaak gewoon chaotisch.
1: Ja.
2: Dus die raadsvergaderingen en dat soort dingen, dat is gewoon even met elkaar organiseren hoe we dat kunnen doen.
0: Ja, toch wel de persoon achter de raadzetel rondom de raad wordt er uitgezonden op donderdag om 6:00 avonds. Dus deze uitzending met Margriet Jansen van de VVD in Zoeterwoude is vanavond vanaf 6:00 te zien. Ook sowieso op onze website centraalplus.nl. Suzanne Freek nu, dit is Halverwege.
3: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker.

0: Nars Barkley en Crazy. En daarvoor nog Suzanne Freek halverwege tijdens de Centra Plus ochtendshow. Nog geen 4 dagen na die zenuwslopende overwinning op Donar Groningen staat ZZ Leiden ineens met de rug tegen de muur. In de eerste finale wedstrijd tegen Landstede Hammers ging het gisteravond mis. Het werd 68-86. Het thuisvoordeel is direct weg. En vrijdag wacht al wedstrijd 2 in Zwolle. We spreken het met Patrick Raukema van ZZ Leiden. Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou goed.
1: Ja, tuurlijk. We gaan gewoon weer door. En het is een best of 5. Dus alle kansen liggen er nog steeds.
0: Ja, was je gisteren bij de wedstrijd?
1: Zeker.
0: Vertel eens, hoe was de domper?
1: Die was zeker aanwezig. Dat merkte je ook wel in de zaal. We begonnen eigenlijk gewoon niet goed aan de wedstrijd. En kwamen tot meerdere malen vlakbij. Maar Zwolle en credits to them speelden gewoon een goede wedstrijd. Ja. En wonnen uiteindelijk gewoon een dik verdiend hier in 1574.
0: Ja, en dan zondag nog geplaatst in de finale. Dit lijkt wel een ommekeer.
1: Ja,
0: is dat een beetje negatief?
1: Het is altijd gissen natuurlijk. Ik ben geen coach en de technische staf zal het beter weten. Maar ja, misschien was er een beetje vermoeidheid. Misschien was er een beetje euforie wat nog doorspeelt. Maar goed, de serie is nog lang.
0: Dat is waar, want het is een best of 5. En de meeste mensen presteren het beste onder druk. Dus 2 verliezen en dan 3 winnen, toch?
1: Ja, nou ja, dat zou kunnen. Dus ik kan me nog een poosje geleden herinneren. Een paar jaar geleden. Dan was tegen Groningen de ongelooflijke comeback. Daarin wonnen ook alle teams de uitwedstrijden van elkaar in de finale. Dus wie weet wat vrijdag weer gaat gebeuren in Zwolle.
0: Ja, dan blijft het tot het laatste spannend. Dat is denk ik voor het publiek het leukst, maar voor de spelers het minst leuk. Want je wil natuurlijk gewoon glansrijk de eerste 3 wedstrijden winnen. Dan ben je er maar vanaf.
1: Ja, nou, dat wil denk ik, dat zouden wij ook graag willen als Leiden, maar dat zou Zwolle ook graag willen.
0: Ja, maar dat is het natuurlijk. Is er nog wel wat positiefs mee te nemen uit deze wedstrijd? Was het gisteren echt
1: Er zijn ongetwijfeld positieve punten te vinden. Maar het leukste was denk ik wel dat 1574 zo goed als uitverkocht was. Dat ook richting zondag om 10:00 gaat de kaartverkoop weer verder voor aanstaande zondag. Dat het ook eraf stevend dat het uitverkocht was. En we zijn als club samen met heel veel sponsoren en onze supportersvereniging de Blauwe Brigade. Hebben we eigenlijk in no time bij elkaar waren het ongeveer 1400 shirts die in de hal werden uitgedeeld aan alle fans. En zondag komt er een nieuwe badge.
0: Oké, dus eigenlijk iedereen die bij de wedstrijd zat, die kreeg een mooi shirt. Die worden ingelijst, denk ik.
1: Nou, ik hoop dat ze vooral weer aandoen zondag.
0: Nou, dat sowieso. En dan, maar super gaaf, want is dan die hele, werden ze ook gelijk aangedaan?
1: Ja, eigenlijk iedereen deed hem aan van de raad van bestuur van Zorg en Zekerheid tot bedenk het allemaal maar. Alle sponsoren, alle fans. Dus ja, iedereen heel mooi. Waar je ook zat, iedereen was gelijk.
0: Ja, wat geeft dat voor een sfeertje dan als een hele de zaal hetzelfde aan heeft?
1: Ja, dat geeft een ongelofelijke sfeer. Alleen je gaat bijna denken als het maar niet de spelers verlamd heeft.
0: Nee, nou ja, misschien dan voor vrijdag en voor zondag het dat even niet doen.
1: Nou, we gaan er gewoon mee verder.
0: Nou ja, natuurlijk. Wat moet er vrijdag in Zwolle anders?
1: Nou, winnen. Ja, winnen. De technische staf zal dat ongetwijfeld beter weten. Maar als je het even als fan gaat bekijken.
0: Nee, dat ja.
1: Gewoon fellen beginnen. En daar zit het meer in, denk ik, agressiviteit. En je zag dat waar normaal onze Nederlandse jongens eigenlijk een waanzinnige bijdrage leveren. En ten opzichte van andere teams in de B-Next, waar wij heel veel Nederlanders hebben. Ja, die had het gisteren even niet. En dat kan een keer gebeuren. En hopelijk staan ze er morgenavond, is het dus alweer. Ja, dan staan ze er dan wel.
0: Ja, en dan zondag weer in Leiden. Die kaartverkoop gaat om 10:00 zometeen?
1: Ja, om 10:00. We hebben hem even stilgelegd omdat we wat verplaatsingen moesten doen voor ook het uitvak. En om 10:00, over een iets meer dan een uurtje gaat hij weer open.
0: Ja, zo. Nou, dat zal ongetwijfeld goed gaan lopen. Want dat zijn natuurlijk hele spannende wedstrijden. Dus dat gaat allemaal zondag plaats hebben. En morgenavond dus hopen op dat het 1-1 wordt.
1: Ja.
0: En dan zondag 1-2 voor Leiden. Of 2-1. Zo moet je dat dan zien.
1: Dat is het ideale scenario voor ons.
0: Ja, thuis winnen en uitverliezen. maar dat is gisteren natuurlijk ook niet gelukt.
1: Nee, klopt.
0: Het ging even over ZZ Leiden. Basketbal natuurlijk. De kaartverkoop gaat dus zo meteen van start. En ze hebben dus allemaal een gaaf shirt gekregen. Eigenlijk iedereen in die zaal. Ontzettend gaaf beeld zal dat zijn geweest. En zondag gaat dat dus weer plaats hebben. Goed nieuws, Patrick Rauwgema. Dankjewel voor je komst. En tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin. Nee.

0: Minau tijdens de Centra Plus ochtendshow. Goedemorgen, Rudo.
1: Ja, hallo.
0: Ja, begin een foutje.
1: Rabin is er niet en het gaat gelijk lastig.
0: Nee, helemaal niet. Gaat hartstikke goed.
1: Beetje de mensen bang maken met code nog iets.
0: Code geel? Ja, maar het gaat gewoon slecht weer straks. Ja, ben jij met de auto?
1: Nee, ja, altijd toch. Nou, ik heb al twee dagen, ik hoorde het je van de week ook al roepen. Toen zat ik inderdaad in de file. Al twee dagen dat ik echt net op het nippertje hier binnen ben, omdat het gewoon zo druk is op de weg.
0: Ja, het valt vandaag wel mee.
1: Ja, dus maar toen was geen excuus. Vandaag was ik heel
0: vroeg. En zometeen de verjaardagen?
1: Zeker de verjaardagen. Met onder andere Alan Clark die jarig is. Dus we gaan zo meteen Father and Friends van Alan Clark draaien. Ken je die nog?
0: Ja. Het is geen 1 seconde ronde, dus je hoeft het niet te raden.
1: Dat niet.
0: Oké. Zometeen dan hoor je Rudo hier op deze zender. Dit is nogal Lost Frequencies. En Are You With Me?
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
1: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school en een gedragsprobleem.
0: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
0: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij de

0: Deern is één rijstrook dicht. Vanaf Bodegraven een file van 15 kilometer en 20 minuten. Ook op de A12 naar Den Haag is het druk op de zogeheten Utrechtse baan. Tussen Voorburg en het Malieveld ongeveer een kwartier, bijna 20 minuten zelfs. En tot slot de N211, hoek van Holland richting Den Haag. Tussen Quinsheul en de A4, 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Taylor Swift, Fedofilia en Dominique Feik. White Keys hoorde je. Goedemorgen. 9 uur geweest. Een nieuwe aflevering van Rudo hier op de omroep. Waar je altijd het nieuws hoort uit Leiden. Leidendorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oeksgeest en Wassenaar. Dat nieuws hoor je ook zo meteen hier om 9:30. Dan heeft Robert Beursen een nieuwe update voor je. En verder Cloud, Leila komt eraan naar de Basement Jacks. Red Alert.
3: Rudo.

0: Runway. Runway, Lady Gaga hier bij Centraal Plus en Kloot met Leila. Hey, misschien ben je gisteren nog wel in de Leidse 5 mei hal geweest. Zorgen en Zekerheid Leiden staat in de finale van de play-offs. Tegen Zwolle moeten ze spelen, dat is Landstede Hammers. En de eerste wedstrijd was een thuiswedstrijd, die hebben ze helaas verloren. 68-86 werd het. Nou, het is een best of 5, dus als ze nu nog één keer weten te winnen, dan wordt het spannend. Maar verliezen ze hierna nog een keer, ja, dan kunnen ze zomaar in één keer echt gewoon verloren hebben. En tweede worden, wat natuurlijk ook super knap is. Maar in ieder geval, Landstede die heeft de eerste pot gewonnen. De komende tijd gaat er gespeeld worden. Komend weekend moeten de mannen van ZZ weer spelen. Ja, en wordt het dan gelijk, wordt het 1-1, wordt het natuurlijk hartstikke spannend. Hey, wij gaan iets heel anders doen. We gaan naar Voorschoten. Basisschool Het Kompas daar heeft een nieuw groen kinderkleuterplein geopend. Het stenen schoolplein is vervangen door een natuurlijke speelomgeving met ruimte voor fantasie, beweging en een klimaatbewuste inrichting. Gisterochtend vond die opening plaats, of gistermiddag, en wij waren erbij en er werd afgeteld.
1: 3, 2, 1, 2. Je ziet een groen kinderplein. Het is een kleuterplein hier. De groepen 1 en 2 spelen hier de hele overdag en tussen de middag de groepen 3 en 4 ook. Het is een groen plein waarin we rekening hebben gehouden met het klimaat. Het was allemaal stenen en ja, dat vonden we in deze tijd niet meer gewoon. Dus we hebben hem veranderd. En daar is echt goed over nagedacht. Wat kan waar? Wat doen we waar? We hebben geen speeltoestellen. We hebben allemaal speelaanleidingen, zodat kinderen zelf kunnen bedenken wat ze daarop gaan doen.
2: Bovenop eigenlijk het hoogste punt van het kleuterplein hebben we de opening verricht samen met de 2 leerlingen van de school. En nou, kijk eens wat deze school, het Kompas hier gewoon heeft gedaan. Ziet er fantastisch uit.
1: Kinderen gaan zelf nadenken, hebben veel fantasie. En op het moment dat je een voetbalveld neerzet, gaan ze daar voetballen. Een basketbalveld, gaan ze basketballen. Nou, hier kun je niet verzinnen wat ze gaan doen. Ze gaan het zelf bedenken.
2: Daarmee is ook een stuk van het schoolplein verduurzaamd, vergroend. Zo'n onwijze de belangrijke bijdrage aan de verduurzaamheidsopgave die we ook allemaal hebben. Dus het is gewoon een waanzinnig mooi idee en nog beter uitgevoerd.
1: Ik ben echt super blij. Ik ben zo trots op dat we dit geflikt hebben, als ik het zo mag zeggen. Wij noemen dit ons kleine plein, dus kan je nagaan. We hebben nog een heel groot plein aan de voorkant. Het ontwerp is klaar. We gaan door met het binnenhalen van fondsen en subsidies. En we zijn aardig op weg, maar we zijn er nog niet. Maar de planning is nu in maart, april volgend jaar om daar ook een groen plein neer te zetten.

0: Closed. Jizo en Zane en Eyes Closed. Welkom, het is Centraal Plus. Ik ben Rudo met zometeen naar het nieuws meer muziek hier. Je hebt onder andere de Crystal Fighters. Do you want to go to the plage with me?
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Voetbalclub Sporting Leiden. Die moet de penaltyreeks, waarmee de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen SPV 81 uiteindelijk eindigde in het voordeel van de Leidenaren, opnieuw gaan spelen. De scheidsrechter keurde een strafschop van de tegenstander af. Die nam hem toen opnieuw, maar miste. De eerste keer zat de bal. De ploeg stapte naar de bond en de KNVB geeft aan dat de afkeuring onterecht was. Dit deel van de wedstrijd wordt daarom binnenkort op neutraal terrein overgedaan. Het Leidse technologiebedrijf LeidenJar heeft de Peter Wenning Tech Award gewonnen. De prijs wordt uitgereikt aan bedrijven die met een technologische doorbraak een grote maatschappelijke en economische impact kunnen hebben. LeidenJar ontwikkelde een nieuw soort batterij die even groot is als we gewend zijn, maar veel langer meegaat. En de avondvierdaagse in Wassenaar trekt dit jaar een record aantal deelnemers. Meer dan 1200 wandelaars doen sinds dinsdagavond mee aan het jaarlijkse evenement. Dat wordt georganiseerd om sporten en bewegen te stimuleren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. De hele ochtend regent het regelmatig. De zon laat zich wel af en toe zien, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 17 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzamerhand richting een einde en de files worden alsmaar korter. Wat nog opvalt is onder andere de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en De Meern. 20 minuten, 15 kilometer. En de A12 naar Den Haag. Er staat file tussen Voorburg en het Malieveld. 2 kilometer op de Utrechtse baan. Een kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Summer, Homewrecker op Centraal Plus. Goedemorgen, we kijken nog even naar de bekende jarigen. 4 juni, de verjaardag van Lucas Podolski, Duits voetballer 41. Carina Smulders, Nederlands actrice 46. En Alan Clark, hij is ook jarig 47, is hij geworden. Ga ik zo meteen nog even draaien voor je. Angelina Jolie, de actrice, vandaag 51. En Craig van de Hest, Nederlands atleet, is 53 geworden. Brecht van Hulten, Nederlands presentatrice 56. En Reggie Blinker, Nederlands ex-profvoetballer 57 vandaag. Tjerk Bochstra, ook jarig, Nederlands oud-tennisser van Den Haag, is hij 60 geworden. En Andrea Jager, voormalig tennister, ook is vandaag 61 geworden. Peter Houtman, stadionspeaker en voormalig voetballer, 69. En oud-PvdA'er Felix Rottenberg is ook jarig, die is vandaag 69 geworden. Ja, en ik zei het al, Alan Clark, hij is ook jarig. Hij viert vandaag zijn 47ste verjaardag. En je hoort hem hier op de radio bij Centraal Plus op zijn verjaardag dus. Met Father & Friends samen met zijn vader.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Er werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

I Just Might, Martin Garrix en Bibi Rexha in The Name of Love. En welkom, het is Effen en Tine. Het is een nieuwe aflevering van Rudo, hier het tweede deel daarvan. En dat betekent dat we zo meteen het nieuws checken op centraalplus.nl. Het nieuws van de afgelopen 24 uur, waarbij jij dan weer een leuke track mag uitkiezen. Dat gaan we zo meteen doen. Verder hoor je Davina Michel, Heartbeat, Eterno en Bibi Winans, I Wanna Be The Only One komt eraan en eerst hier Panic at the Disco. Dit is Hey Look Ma, I Made It.

0: Huntrix en Golden op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Penalty reeks moet opnieuw nadat scheidsrechter onterecht een afkeuring deed. Dat was bij Sporting Leiden. Die dacht dat ze in alle rust zich kon gaan opmaken voor de finale van de nacompetitie tegen het Haagse Kwik. Dat bleek toch eventjes net wat anders. De Rekenkamer die zoekt een nieuw lid voor Leidschendam Voorburg. En een record aantal deelnemers bij de avondvierdaagse in Wassenaar. Een reportage vind je nu online op centraalplus.nl. Robert van Hemert die staat volgend jaar in de AFAS Live. Een droom voor hem komt uit. En verder is er een voorjaarsconcert. Het voorjaarsconcert FC van Kamerkoor Compassione in Leiden. En daarover kwam Diana Pothoven meer vertellen gisteren in de ochtendshow. Het interview vind je nu terug. Dat was het interview met de dames van de Stadsgehoorzaal over 200% Leids. Dat gaat komende zaterdag plaatsvinden overmorgen. En dat zenden we live uit op televisie vanaf 8 uur 's avonds. Hoef je dus niks van te missen. En verder wethouder Agema die kwam langs over een haalbaarheidsonderzoek over woningen op het Molenpad. De eerste keer dat de nieuwe wethouder hier in de studio was. Dat en ander nieuws. Je vindt het nu online op onze website centraalplus.nl.

0: With the MC's and B's met Honey en Tyler. 10:30, meer muziek straks. Nieuwe muziek van Stella Lefty, die grote hit Basten.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Voetbalclub Sporting Leiden. Die moet de penaltyreeks, waarmee de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen SPV 81 uiteindelijk eindigde in het voordeel van de Leidenaren, opnieuw gaan spelen. De scheidsrechter keurde een strafschop van de tegenstander af. Die nam hem toen opnieuw, maar miste. De eerste keer zat de bal. De ploeg stapte naar de bond en de KNVB geeft aan dat de afkeuring onterecht was. Dit deel van de wedstrijd wordt daarom binnenkort op neutraal terrein overgedaan. Het Leidse technologiebedrijf LeidenJar heeft de Peter Wenning Tech Award gewonnen. De prijs wordt uitgereikt aan bedrijven die met een technologische doorbraak een grote maatschappelijke en economische impact kunnen hebben. LeidenJar ontwikkelde een nieuw soort batterij die even groot is als we gewend zijn, maar veel langer meegaat. En de avondvierdaagse in Wassenaar trekt dit jaar een record aantal deelnemers. Meer dan 1200 wandelaars doen sinds dinsdagavond mee aan het jaarlijkse evenement. Dat wordt georganiseerd om sporten en bewegen te stimuleren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. De hele ochtend regent het regelmatig. De zon laat zich wel af en toe zien, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 17 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: De plannen voor maximaal 50 flexwoningen aan het Molenpad in Zoeterwoude-Dorp bevinden zich nog in een vroeg stadium. Hoewel woningcorporatie Reinhard Wonen en bouwer Moos inmiddels een overeenkomst hebben ondertekend, moeten eerst diverse onderzoeken worden uitgevoerd. Ja, voordat bekend is of het echt haalbaar is, wethouder Arjan Agema van Progressief Zoeterwoude vertelde dat gisteren in de ochtendshow. En ook over die onderzoeken die binnenkort moeten gaan starten.
2: Ja, we gaan nu aan de raad een krediet vragen om dat onderzoek ook te kunnen gaan doen. Dat is een bedrag van ongeveer 50.000 euro. En daarin wordt dan zeg maar flora en fauna onderzocht. De milieuaspecten, de grondzaken, parkeerdruk, allemaal dat soort zaken. Dus in die zin willen we ons goed voorbereiden en zorgen dat we alles op een rijtje hebben voordat we daadwerkelijk een besluit kunnen nemen.
0: Arjan Agema, wethouder in Zoeterwoude. Hij was de gast dus in de ochtendshow. Het hele interview dat gisterochtend plaatsvond vind je nu online op onze site. Dat is centraalplus.nl. En verder gisteren in het nieuws dat er een concert komt. Robert van Hemert die gaat een concert geven in de Avos Live in Amsterdam. Hij heeft dat via zijn social media laten weten. En voor hem is het zijn grootste show tot nu toe in zijn carrière. Nou, dan moeten we natuurlijk wel even een plaatje van hem draaien. Robert van Hemert met Donnie. Dit is die grote hit. Mo, werd dat nou?

Daardoor staat hij in de AFOS Live met zijn eerste grote concert. Robert van Hemert, onze eigen Leidse Robert. Hè. En kijken wij nog eventjes naar het weer voor vandaag. Af en toe zon, maar er komen ook buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De wind die wordt morgen zuidwestelijk, die is matig tot krachtig. En aan zee kan het zelfs windkracht 7 worden. Later vandaag wat droger, er komt ook wat zon bij. Het wordt 18 graden. Morgen eerst bewolking, er komen nog een paar buien voor. En later meer zon en het wordt dan zo'n 18 graden in de Leidse regio. Maar Wassenaar.

0: Centraal Plus. 200% Leids is uitverkocht, maar toch kun je erbij zijn. Kijk zaterdagavond vanaf 8 uur naar Streekomroep Centraal Plus en mis niks. Met optredens van onder andere Mart Hoogkamer, Wesley Klein, Barry Badpak, De Slechte Band en De Kiloknallers. 200% Leids vanuit de Stadsgehoorzaal Leiden. Zaterdagavond van 8 tot 2 uur live op tv en online bij Centraal Plus. Kijk via Ziggo 40, KPN en Access for All 1412, Odido 820 en centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden...

0: elke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: this.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Caro Emerald, Tonight Like This, Sienna Spyro ook en Material Lover. En daarmee is het inmiddels alweer 11 uur geweest. Het is deel 3 van Rudo voor deze donderdag 4 juni 2026. Met zometeen Jazz Special, Speed of Light, ook Jonas Blue en Edge of Desire. Dat is nieuwe muziek. En we checken nog even wat voor dag het is vandaag op deze 4e juni. Waarbij jij aan zet bent om er een leuke track bij uit te kiezen. Dat straks, na Sommieu en Morning.
2: Rudo!

0: Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Donderdag 4 juni 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is internationale dag voor kinderen die slachtoffer zijn van agressie. En nu is oorlog in het algemeen een vreselijke gebeurtenis. Maar zeker als er kinderen bij betrokken zijn, dat maakt het tragiek en die factor nog 100 keer erger. Zeg niet voor niks als dat kinderen nooit slachtoffer van een oorlog, genocide of welke agressie dan ook zouden moeten worden. Maar gezien wat er op dit moment in de Gaza en in het hele wereld, eigenlijk in de hele wereld gebeurt, is het hoog nodig om aandacht te vragen voor het onderwerp. Nou, dat gebeurt op deze dag. Kinderen die slachtoffer zijn geworden van agressie, dus wordt gevierd sinds 1982. Er werd aanvankelijk in het leven geroepen vanwege de gruweldaden in de Libanonoorlog. Nou, weet jij daar een goede track bij? Laat het vooral even weten. Stuur je mailtje nu naar rudo@centraalplus.nl.

0: Ray, Where Is My Husband? 11:30, je luistert naar Centraal Plus. Nu hier het nieuws uit de Leidse regio. We wassen naar met Robert en daarna Shawn Mendes in Vacant Have You.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De traumahelikopter is gisteravond geland op de Garenmarkt in Leiden. Het mobiel medisch team kwam af op een medische noodsituatie in een woning aan de Watersteeg. Naast het team werden ook de politie, de brandweer en twee ambulances opgeroepen. Het slachtoffer is via de achtertuin horizontaal uit de woning gehaald en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aan de lijnbaan op bedrijventerrein De Baanderij in Leiderdorp komt een nieuw elektriciteitsstation. Dat is nodig om de groeiende vraag naar stroom in Leiderdorp op te vangen. Het station komt ongeveer ter hoogte van nummer 13 en vervangt op termijn het bestaande station aan de lijnbaan nummer 2, dat de maximale capaciteit heeft bereikt en niet verder kan worden uitgebreid. En basisschool Het Kompas in Voorschoten heeft een nieuw groen kleuterplein. Het stenen schoolplein is vervangen door een natuurlijke speelomgeving met ruimte voor fantasie, beweging en een klimaatbewuste inrichting. Burgemeester Nadine Stemerdink verrichtte woensdag samen met kinderen van de school de officiële opening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials.
3: En weer.
2: Het is de hele dag wisselvallig. Zon en bewolking wisselen elkaar af en er kan wat regen vallen. En de temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Taylor Swift openlijdt op deze internationale dag voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van agressie en dan vooral in oorlogsgebieden. En dat zou eigenlijk nooit mogen gebeuren. Mailt ook Irene via rudo@centraalplus.nl. Ze vraagt een heel mooi plaatje aan. Ze zegt, ik ben altijd onder de indruk van de Cranberries. Als ze het hebben over their bombs en their guns, vind ik een hele toepasselijke plaat voor vandaag. Vind ik ook. Daarom draaien we hem. De Cranberries. Dit is Ode to My Family.

0: Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Vier Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar twee Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Wehkamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Wehkamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
3: Meer voor jou. Dit is Centraal Plus en ik ben Rudo met Jelly Roll. Zometeen naar Jaap Reesema. Centraal Plus. En Pommelien Thijs.

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
0: Bij Jelly Roll, I'm Good en Jaap Reesema en Pommy Thijs. Nu wij niet meer praten. Hey, welkom, het is Centraal Plus op deze donderdagmiddag 4 juni 2026. Rio! Met zometeen hier Niall Horn, Heaven komt eraan, Coldplay met Paradise hoor je nu. En zometeen ook nog de Plus track. Ruben Hille, die is van The Voice. Die won The Voice in het team van Suzanne en Freek. Nou, die heeft dus nieuwe muziek uitgebracht. 20 seconds hoor je zometeen. En eerst, ik zei het al, Coldplay. Dit is Paradise.

0: wanna be with you.
1: Ruben Hille en 20 Seconds bij Centraal Plus. We gaan even naar begin van deze week. Ja, misschien ben je maar aan het lopen de avond vierdaagse in Wassenaar. Namelijk een record aantal deelnemers. Dus ja, dat er een loper tussen zit, die kans is groot dat die zit te luisteren. En meer dan 1200 wandelaars doen dit jaar mee aan dit evenement. Wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de Ronde Tafel in Wassenaar. En wij waren erbij voor het Centraal Plus nieuws.
2: Waar zijn we? We zijn natuurlijk in Wassenaar, in het mooie dorp. En we gaan de avond vierdaagse lopen. Let wel, de 2,5 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer. En dat organiseren wij van de tafelronde 51. Dus we draaien allemaal op vrijwilligers. En we zorgen ervoor dat we de 4 avonden, dat we alle kinderen laten lopen in Wassenaar.
3: Hoe lopen de routes?
2: Heel dynamisch. We proberen ze natuurlijk langs iconische punten in Wassenaar te laten lopen. Ook een hele mooie route. Die gaat helemaal naar het groene gedeelte. Naar Eikendaal heet dat volgens mij. Dus dat wordt helemaal mooi.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
2: Nou, er werd net omgeroepen. We hebben er meer dan 1200. Dat is dus weer een record. Want vorig jaar waren we rond de 1100 volgens mij. Dus door het ieder jaar wordt het steeds beter. Steeds meer.
3: Wat verwacht je van het weer?
2: Het weer? Nou ja, er komt nu nog één kleine bui aan. We voelen ook een paar kleine druppeltjes. Maar daarna is het gewoon opgeklaard. En dan gaan we weer verder.
3: En de aankomende dagen, wat als het regent bijvoorbeeld?
2: Nou ja, er staat natuurlijk wel wat. Als we buienradar checken, is er wel wat. Dat er wel wat komt vallen. Dus we vragen wel of mensen eventueel zelf een paraplu willen kunnen meenemen. Maar stel dat het echt zo ernstig is, ja, dan moeten we het aankijken hoe we dat doen. Of we het cancelen of niet. Maar dat is pas bij hele erge situaties. En die zijn vooralsnog nog niet. Komen niet in sprake nog.
3: Jullie blijven positief.
2: Zeker weten, altijd, ja.
3: Heb je er zin in?
2: Zeker weten, ja. Ja, het is echt leuk hoor. Gewoon als je het allemaal organiseert voor die kleine kinderen is echt geweldig om te zien.
1: De avond vierdaagse in Wassenaar dus. Hij startte afgelopen maandag. Wij waren erbij. De reportage zie je nu in het Centraal Plus nieuws op centraalplus.nl. Zometeen het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Eerst hier Glenn Medeiros.

0: En mijn heet is liefdesverdriet, hoorde je hier op Centraal Plus. 12:30, tijd voor het nieuws. Daarna Sam Fender en Olivia Dick.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De traumahelikopter is gisteravond geland op de Garenmarkt in Leiden. Het mobiel medisch team kwam af op een medische noodsituatie in een woning aan de Watersteeg. Naast het team werden ook de politie, de brandweer en twee ambulances opgeroepen. Het slachtoffer is via de achtertuin horizontaal uit de woning gehaald en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aan de lijnbaan op bedrijventerrein De Baanderij in Leiderdorp komt een nieuw elektriciteitsstation. Dat is nodig om de groeiende vraag naar stroom in Leiderdorp op te vangen. Het station komt ongeveer ter hoogte van nummer 13 en vervangt op termijn het bestaande station aan de lijnbaan nummer 2, dat de maximale capaciteit heeft bereikt en niet verder kan worden uitgebreid. En basisschool Het Kompas in Voorschoten heeft een nieuw groen kleuterplein. Het stenen schoolplein is vervangen door een natuurlijke speelomgeving met ruimte voor fantasie, beweging en een klimaatbewuste inrichting. Burgemeester Nadine Stemerdink verrichtte woensdag samen met kinderen van de school de officiële opening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Zon en bewolking wisselen elkaar af en er kan wat regen vallen. En de temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Room 5, Never Gonna Leave This Bed. En Sam Fender met Olivia Dean en Rain Me In. 00:30 geweest. Heb je nog niet gestemd op de poll? Doe dat nog even. Gaat over het culturele aanbod in jouw gemeente. Want ja, Wassenaar die gaat ermee aan de slag. Maar hoe vind je dat het in jouw gemeente geregeld is? Kan je ook op stemmen trouwens als je in Wassenaar woont. Ben je zeer tevreden, redelijk tevreden of ontevreden? Op dit moment is 44% zeer tevreden. 29% is redelijk tevreden. En de overige 29% is ontevreden. Hoe zit dat met jou? Even stemmen op centraalplus.nl.

van Bruno Mars hier bij Centra Plus. En dat was hem alweer, de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag hier de middagshow met Ruud. En ik ben er morgen weer, direct na de ochtendshow. Dus dat wordt

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties.

0: stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De traumahelikopter is gisteravond geland op de Garenmarkt in Leiden. Het mobiel medisch team kwam af op een medische noodsituatie in een woning aan de Watersteeg. Naast het team werden ook de politie, de brandweer en twee ambulances opgeroepen. Het slachtoffer is via de achtertuin horizontaal uit de woning gehaald en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aan de lijnbaan op bedrijventerrein De Baanderij in Leiderdorp komt een nieuw elektriciteitsstation. Dat is nodig om de groeiende vraag naar stroom in Leiderdorp op te vangen. Het station komt ongeveer ter hoogte van nummer 13 en vervangt op termijn het bestaande station aan de lijnbaan nummer 2, dat de maximale capaciteit heeft bereikt en niet verder kan worden uitgebreid. En basisschool Het Kompas in Voorschoten heeft een nieuw groen kleuterplein. Het stenen schoolplein is vervangen door een natuurlijke speelomgeving met ruimte voor fantasie, beweging en een klimaatbewuste inrichting. Burgemeester Nadine Stemerdink verrichtte woensdag samen met kinderen van de school de officiële opening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Zon en bewolking wisselen elkaar af en er kan wat regen vallen. En de temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De traumahelikopter is gisteravond geland op de Garenmarkt in Leiden. Het mobiel medisch team kwam af op een medische noodsituatie in een woning aan de Watersteeg. Naast het team werden ook de politie, de brandweer en twee ambulances opgeroepen. Het slachtoffer is via de achtertuin horizontaal uit de woning gehaald en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aan de lijnbaan op bedrijventerrein De Baanderij in Leiderdorp komt een nieuw elektriciteitsstation. Dat is nodig om de groeiende vraag naar stroom in Leiderdorp op te vangen. Het station komt ongeveer ter hoogte van nummer 13 en vervangt op termijn het bestaande station aan de lijnbaan nummer 2, dat de maximale capaciteit heeft bereikt en niet verder kan worden uitgebreid. En basisschool Het Kompas in Voorschoten heeft een nieuw groen kleuterplein. Het stenen schoolplein is vervangen door een natuurlijke speelomgeving met ruimte voor fantasie, beweging en een klimaatbewuste inrichting. Burgemeester Nadine Stemerdink verrichtte woensdag samen met kinderen van de school de officiële opening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Zon en bewolking wisselen elkaar af en er kan wat regen vallen. En de temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het op één weg langzaam. De A20 richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. Hier gaan we met de donderdageditie van de middagshow hier op Centraal.

Money on my mind. Ja, is altijd als je net je vakantiegeld hebt gehad en je kijkt op je bankafschrift. Money on my mind, hè? Zo gaat het vaak wel. Je hoorde Sam Smith hier op Central Plus en daarvoor de nieuwe single van Madonna. Samen met Sabrina Carpenter met Bring Your Love.

We luisteren naar de middagshow van Centraal Plus. Claude hoorde je met de Zoë Tauron. Je t'aime. De avondvierdaagse, ja, die is van start gegaan. Hè. Vorige week was die al bij vrienden van mij in het dorp. Ja, die had net even wat mooier weer dan deze week eigenlijk. Maar de avondvierdaagse in Wassenaar, ja, die is toch populair. Populairder dan ooit. Met meer dan 1200 wandelaars zijn ze gestart aan het evenement. Een recordaantal volgens de organisatie. Vooral kinderen verschenen massaal aan de start en kijken uit naar 4 avonden wandelen met vrienden, familie en natuurlijk de medaille aan het einde. Zelfs de voorspelde regen lijkt de deelnemers niet af te schrikken. Volgens de jonge wandelaars is het vooral een kwestie van gewoon doorlopen en plezier maken. Meer over de vierdaagse, onder andere in Wassenaar, kun je vinden op onze site, centraalplus.nl.

0: ze wonnen het Songfestival volgens mij met Euphoria, hè? Loreen. Dit is ook een lekker nummer. Je hoort het Tattoo hier bij Centra Plus. Straks kijken we even wat er te zien is op tv bij Centra Plus vanavond. Maar eerst krijg je de hoofdpunten uit het regionieuws hier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de gemeenteraadsfractie van de lokale partijleider Dorp LPL. In een brief van burgemeester Tjarda Struik laat hij weten dat hij zich niet langer kan vinden in de koers van de partij. Wat hij met zijn zetel gaat doen, dat maakt hij later bekend. Mijn kopstaartbotsing op de oude spoorbaan in Leiderdorp is de achterste auto gisteravond flink beschadigd geraakt. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de Schildwacht. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. De auto liep wel een flinke deuk op en moest worden weggesleept door een berger. En het is de Eredivisie basketballers van ZZ Leiden gisteravond niet gelukt om de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs te winnen. Thuis bleken de Landsteden Hammers uit Zwolle te sterk. Zorg en zekerheid Leiden basketbal verloor met 68-86. In de finale van de play-offs geldt best of 5. De twee ploegen spelen dus maximaal 5 keer tegen elkaar. De stand is nu 0-1 in het voordeel van de Landsteden Hammers. Vrijdag om 19:30 volgt wedstrijd nummer 2. Die is dan uit in het Landsteden Sportcentrum in Zwolle. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Er trekken vanavond en vannacht flinke regenbuien over. Door de bewolking die daarbij gepaard gaat, koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich uitgebreid zien. Het is morgen wel fris. De temperatuur loopt niet hoger op dan 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de hoogte van de Van Brie Noordbrug heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. De andere kant op, dus de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk, 10 minuten extra. En ook op de A20 naar Gouda heb je 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Dan de A20 naar Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu, meer muziek voor jou.

0: klinkt toch lekker dit, hè? Frans Bauer samen met Criss Cross Amsterdam en Jan Smit. Zij hoort bij mij.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Ik pak even de programmagids erbij, hè? Hele grote ouderwetse programmagids. Een soort TOS-kompas, maar dan anders. En dan kun je vinden wat er allemaal te doen is bij Centraal Plus op tv vanavond. Nou, in ieder geval kun je nog de herhalingen bekijken van gisteren, hè, tot 6 uur. En na 6 uur dan is er een nieuwsitem over de opening van het Groene Kinderplein bij basisschool Het Kompas in Voorschoten. Ook rondom de raad is er een aflevering met Margriet Jansen van de VVD Zoeterwoude. En ook een herhaling voor alle ochtendshow interviews van vanmorgen. En als je die gemist hebt op de radio, dan kun je ze gewoon zien vanavond nog een keer in de line-up, zeg maar, van de tv. Waar kun je Centraal Plus TV vinden? In ieder geval in de regio Leiden, Duinen, Bollenstreek en Rijnstreek op kanaal 40 van Ziggo, KPN kanaal 1412 en Odido kanaal 820. En woon je in de regio Haaglanden, dan kun je bij Ziggo op kanaal 45 kijken naar de tv-uitzendingen van Centraal Plus TV.

spelen jouw kinderen nog een beetje buiten? Of zijn ze daar te oud voor? Dat kan natuurlijk ook, hè? Op 10 juni aanstaande, aankomende woensdag is dat, is het in ieder geval Nationale Buitenspeeldag. En op die dag viert de natuurspeeltuin De Dwarstuin haar 15e verjaardag. En dat doen ze met een feestje tussen 2:30 en 4:30. Je kunt dan zandtaartjes bakken, kun je het kampioenschap vogelfluiten aanschouwen en zelfs meedoen. En je kan ontdekken en onderzoeken wat er allemaal leeft in die natuurspeeltuin. Wil je erheen? Dan kan dat dus woensdag 10 juni tussen 2:30 en 4:30. Toegang is gratis. Je moet je van tevoren wel even aanmelden. Nou, hoe je dat doet kun je vinden op onze site centraalplus.nl. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: 200% Leids is uitverkocht, maar toch kun je erbij zijn. Kijk zaterdagavond vanaf 8 uur naar Streekomroep Centraal Plus en mis niks. Met optredens van onder andere Mart Hoogkamer, Wesley Klein, Barry Badpak, De Slechte Band en De Kiloknallers. 200% Leids vanuit de Stadsgehoorzaal Leiden. Zaterdagavond van 8 tot 2 uur live op tv en online bij Centraal Plus. Kijk via Ziggo 40, KPN en Access for All 1412, Odido 820 en centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim €135.000 betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14... die

0: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je een kwartier vertraging op de A4 naar Rotterdam voor de keteltunnel. En dat geldt ook voor de A4 een stukje verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden doe je er een half uur langer over. En de A20 naar Gouda voor Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
2: voor jou. Waar is toch dat mooie weer gebleven van de afgelopen weken? Centraal Plus. Goed, de middagshow is wel lekker in ieder geval. Met nu Taylor Swift. Dit is Anti-Hero.

0: In het echte leven schijnen ze ook goede vrienden te zijn. Hè? Martin Garrix en Ed Sheeran, je hoort het hier samen op Centraal Plus. Vanavond op tv bij ons het programma Rondom de Raad. En vanavond is de gast Margriet Jansen, zij is van de VVD in Zoeterwoude. En om alvast een klein beetje te proeven van wat er vanavond allemaal te horen is, heb ik hier een klein stukje uit het programma.
1: Wat weten mensen totaal niet van jou?
2: Ik ben best een structuurjunkie. Dat ik echt wel van... dat denk ik. En ik hou heel erg van mijn guilty pleasures. Een beetje reality tv. Ah. Dus dat kijk ik graag als ik...
1: En welke?
2: En ik hou heel erg van de zender TLC. Ja. Dus daar heb je zaken als Say Yes to the Dress. Ja. Of
1: Obese.
2: Ja, bijvoorbeeld die 300 kilo.
1: 300 kilo, ja, hij is zwaarder.
2: Ja, zoiets. maar ook Teen Mom of een beetje dat soort slechte tv zoals ik het.
1: Nou, dat is leuk om te weten.
2: Ja.
1: Wat vinden mensen thuis lastig van jouw rol inderdaad? Wat vindt Jaap daarvan?
2: Hij vindt het heel erg leuk dat ik het doe, omdat hij ook het dorp zo goed kent. Hè? En hij,
1: Jaap komt oorspronkelijk uit Zoeterwoude.
2: Hij is geboren in Leiden, maar hij is altijd als vakkenvuller bij de Jumbo en de SJZ. En dus hij kent Jan.
1: Ook een dorpbakker.
2: Ja, ook zeker. hij vindt dat ontzettend leuk en hij ziet ook dat ik het leuk vind. Dus hij biedt mij graag daar de ruimte voor. Het is thuis natuurlijk wel even aanpoten af en toe. Hè, met twee kleintjes, de randen van de dag zijn vaak gewoon chaotisch.
1: Ja.
2: Dus die raadsvergaderingen en dat soort dingen, ja, dat is gewoon even met elkaar organiseren hoe we dat kunnen doen.
0: Vanavond dus te zien bij Centraal Plus op tv, het programma Rondom de Raad met Margriet Jansen.

0: Wat heeft zij toch een prachtige stem, hè? En wat maakt ze toch hele mooie muziek? En wat zou het toch mooi zijn als zij voor ons naar het Songfestival zou gaan? Als we ooit weer mee gaan doen natuurlijk, hè? We hebben het over Davina Michel. Je hoort ze hier op Centra Plus met I Won't Let Go.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Sophie Alice Baxter samen met Armin van Buren, Not Giving Up on Love. Straks kijken we even naar de socials van vandaag hier bij Centraal Plus. Maar eerst krijg je een overzicht van het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de gemeenteraadsfractie van de lokale partij Leider Dorp LPL. In een brief van burgemeester Tjarda Struik laat hij weten dat hij zich niet langer kan vinden in de koers van de partij. Wat hij met zijn zetel gaat doen, dat maakt hij later bekend. Bij een kopstaartbotsing op de oude spoorbaan in Leider Dorp is de achterste auto gisteravond flink beschadigd geraakt. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de Schildwacht. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. De auto liep wel een flinke deuk op en moest worden weggesleept door een berger. En het is de Eredivisie basketballers van ZZ Leiden gisteravond niet gelukt om de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs te winnen. Thuis bleken de Landsteden Hammers uit Zwolle te sterk. Zorg en zekerheid Leiden basketbal verloor met 68-86. In de finale van de play-offs geldt best of 5. De twee ploegen spelen dus maximaal 5 keer tegen elkaar. De stand is nu 0-1 in het voordeel van de Landsteden Hammers. Vrijdag om 19:30 volgt wedstrijd nummer 2. Die is dan uit in het Landsteden Sportcentrum in Zwolle. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Er trekken vanavond en vannacht flinke regenbuien over. Door de bewolking die daarbij gepaard gaat, koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich uitgebreid zien. Het is morgen wel fris. De temperatuur loopt niet hoger op dan 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je een kwartier vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienoordbrug 4 kilometer en 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Probeer maar eens niet mee te zingen met Nielson, hè. Beauty and the Brains worden hier bij Centraal Plus.
1: Dit gebeurde er vandaag op de socials.
0: Laten we even kijken wat er op de socials staat vandaag. In de regio Leidschendam en Voorburg zien we vooral veel reacties op het bericht dat de rekenkamer WVOV op zoek is naar een nieuw lid voor de regio. Het nieuwe lid zal met 4 anderen onderzoek doen naar het beleid van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en ook Leidschendam en Voorburg. Ook heeft de regio Leiden het over volkszanger Robert van Hemert. Hè? Hij staat volgend jaar in AFAS Live en zelf noemt hij dit een soort droom die uitkomt voor hem. Veel verwondering ook op de socials over de plofkraak op de geldautomaat in Voorburg en winkelcentrum Julianabaan daar. Vooral mensen zijn benieuwd hoe van nou buitgemaakt wordt bij zo'n plofkraak. Ook post men veel over de nieuwe wethouders die zijn benoemd in Wassenaar tijdens de eerste raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Mooie bloemen trouwens ook op de foto. En er wordt ook veel gepost over de penaltyreeks bij de wedstrijd SPV tegen Sporting Leiden. De scheidsrechter keurde een gescoorde penalty af omdat de keeper te vroeg bewoog. De strafschop werd later opnieuw genomen en ging mis. Nou, de KNVB heeft ingegrepen en heeft besloten dat de hele penaltyreeks opnieuw genomen moet worden. En ja, dat stuit bij heel veel mensen toch wel tegen het verkeerde been. Bij beide partijen, zeg maar wel. En dat waren ze de socials voor deze donderdag. Je luistert naar de middagshow van Centraal Plus op deze 4 juni.

Een beetje je ogen dicht doen af en toe is best lekker, hè? Uiltje knappen noemen we dat vroeger altijd. Maar ja, dan moet je natuurlijk niet op de weg zitten. Lijkt me niet zo handig. Je hoorde Gizo en Zane samen met Eyes Closed op Centraal Plus.

0: meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam tussen het Ketelplein en het Prins Klausplein. Diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam voor de Keteltunnel 25 minuten extra reistijd. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een 30 minuten vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland voor het Ketelplein doe je er 10 minuten langer over vanaf Krooswijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. Ah, kijk eens op de klok. Tijd om naar huis te gaan. Hè. 5 uur geweest. Centraal Plus. Laatste uurtje van de middagshow hier op Centraal Plus met Shakira.

0: Elk Benjamin op Centraal Plus. Let me down slowly.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: Maar met de boot, hè. Als het even geregend heeft.
1: Je werkdag is voorbij.

0: Dit is de middagshow.
1: Oké, okay, misschien een klein beetje overdreven om met de boot te gaan. Maar het kan natuurlijk wel als er een hele plas ligt, hè, voor de deur. Of natuurlijk als je gewoon een bootje hebt waarmee je lekker over de Vliet kunt varen. Ook dat is wel even lekker. Ook in de regen trouwens. Middagshow Centraal Plus. Laatste uurtje. Ruud hier nog steeds standing in voor Elmar. Die geniet lekker van zijn vakantie. Alhoewel ik wel hoop dat hij op vakantie is in het buitenland. Want ja, dit weer in Nederland is nu even wat minder. Hè. Hij heeft natuurlijk wel even vorige week lekker weer gehad als hij in Nederland was. Maar nu, ja, kan beter. Laat het zo zeggen. Maar goed, de zomer moet nog beginnen. Hè. Laten we eerlijk zijn. Pas de 21ste. Goed, laatste uurtje. Wat heb ik allemaal voor je? Zometeen kijken we even naar de hoofdpunten uit het nieuws van vandaag. Je krijgt ook van mij nog het weer. Wordt het nog wat ja de komende dagen of nee? Je hoort het. En buiten dat de muziek die je bij Centraal Plus gewend bent, hè. Zometeen Benson Boone hier met Beautiful Things. En nu Tame Impala. Dit is Dracula.

0: things that I've got.
1: Benson Boone hier op Centraal Plus.
2: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
1: Laten we even kijken wat er allemaal in het nieuws staat deze donderdag. Sporting Leiden die heeft ruzie met de KNVB over een gewonnen strafschoppenserie in de nacompetitie. De bond die wil dat de serie tegen SPV 81 nieuw wordt genomen vanwege een fout van arbitrage. Sporting Leiden die vindt dat onterecht en dreigt zelfs naar de rechter te stappen. Volgens de club is de fout tijdens de wedstrijd al hersteld en is de overwinning gewoon terecht. Door deze beslissing van de KNVB is het nog niet duidelijk wie de finale tegen Quick uit Den Haag gaat spelen. Een Leidse uitvinding kan ervoor zorgen dat batterijen in telefoons, laptops en elektrische auto's straks veel langer meegaan. Het technologiebedrijf Leidenjar heeft daarvoor de Peter Wennink Tech Award gewonnen. Het bedrijf ontwikkelde een nieuwe batterijtechnologie waarmee 50-70% meer energie kan worden opgeslagen in dezelfde accu. En dat betekent minder vaak opladen en een grotere actieradius voor elektrische auto's. Leidenjar die opent binnenkort een fabriek in Eindhoven om de technologie op grote schaal te kunnen produceren. De Stadsgehoorzaal in Leiden en de 3 oktobervereniging die vieren samen een bijzonder jubileum met het evenement 200% Leids. Op zaterdag 6 juni staan alleen artiesten uit Leiden en de regio op het podium, onder wie Mart Hoogkamer, Wesley Klein en Barry Badpak. Het evenement staat in het teken van de stad, haar geschiedenis en haar muziekcultuur. De samenwerking is ook extra bijzonder omdat de 3 oktobervereniging 140 jaar geleden werd opgericht in diezelfde Stadsgehoorzaal, die zelf ook dit jaar 200 jaar bestaat. Het jubileumfeest is zaterdag ook live te volgen via de tv op Centraal Plus. De plannen voor maximaal 50 flexwoningen aan het Molenpad in Zoeterwoude zijn nog lang niet definitief. Volgens wethouder Arjan Agema moeten eerst verschillende onderzoeken worden afgerond voordat duidelijk is of de woningen daadwerkelijk kunnen komen. De tijdelijke woningen die zijn bedoeld voor starters, statushouders en spoedzoekers en zouden maximaal 15 jaar blijven staan. Ook het aantal woningen staat nog niet vast. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een definitief besluit hierover te nemen. En tot zover een overzicht van het nieuws van vandaag hier bij Centraal Plus in de middagshow.

0: Jorde, Luna en Russo samen. Mooie combinatie. Mooie combinatie van stem ook vooral. En helemaal een mooi liedje. Jorde voorbestemd hier in de middagshow.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de gemeenteraadsfractie van de lokale partijleider Dorp LPL. In een brief van burgemeester Tjarda Struik laat hij weten dat hij zich niet langer kan vinden in de koers van de partij. Wat hij met zijn zetel gaat doen, dat maakt hij later bekend. Mijn kopstaartbotsing op de oude spoorbaan in Leiderdorp is de achterste auto gisteravond flink beschadigd geraakt. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de Schildwacht. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. De auto liep wel een flinke deuk op en moest worden weggesleept door een berger. En het is de Eredivisie basketballers van ZZ Leiden gisteravond niet gelukt om de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs te winnen. Thuis bleken de Landsteden Hammers uit Zwolle te sterk. Zorg en zekerheid Leiden basketbal verloor met 68-86. In de finale van de play-offs geldt best of 5. De twee ploegen spelen dus maximaal 5 keer tegen elkaar. De stand is nu 0-1 in het voordeel van de Landsteden Hammers. Vrijdag om 19:30 volgt wedstrijd nummer 2. Die is dan uit in het Landsteden Sportcentrum in Zwolle. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Er trekken vanavond en vannacht flinke regenbuien over. Door de bewolking die daarbij gepaard gaat, koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich uitgebreid zien. Het is morgen wel fris. De temperatuur loopt niet hoger op dan 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam heb je voor het knooppunt Prins Klausplein 10 minuten vertraging. En de andere kant op voor Den Haag-Zuid een kwartier extra. A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden 3 kwartier vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland voor het knooppunt Terbrechtseplein doe je er ongeveer 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Je luistert naar Centraal Plus, de middagshow. Offenbach hoorde je met Million Miles Away. De avondvierdaagse is van start gegaan in Wassenaar. En morgen is het alweer de laatste dag. Een record aantal lopers die doen mee. En Centraal Plus, die was er eventjes bij.
1: We zijn natuurlijk in Wassenaar, in het mooie dorp. En we gaan de avondvierdaagse lopen. Let wel, de 2,5 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer. En dat organiseren wij van de tafelronde 51. Dus we draaien allemaal op vrijwilligers. En dan zorgen we ervoor dat we de 4 avonden, dat we alle kinderen laten lopen in Wassenaar.
2: Hoe lopen de routes?
1: Heel dynamisch. We proberen ze natuurlijk langs iconische punten in Wassenaar te laten lopen. Ook een hele mooie route, die gaat helemaal naar het groene gedeelte, naar Eikendouw heet dat volgens mij. Dus dat wordt helemaal mooi.
2: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
1: Nou, er werd net omgeroepen. We hebben er meer dan 1200. Dat is dus weer een record. Want vorig jaar waren we rond de 1100 volgens mij. Dus het wordt ieder jaar wordt het steeds beter. Steeds meer.
2: Wat verwacht je van het weer?
1: Het weer? Nou ja, er komt nu nog één kleine bui aan. We voelen ook een paar kleine druppeltjes. Maar daarna is het gewoon opgeklaard. En dan gaan we weer verder.
2: En de aankomende dagen, wat als het regent bijvoorbeeld?
1: Nou ja, er staat natuurlijk wel wat. Als we buienradar checken, is er wel wat. Dat er wel wat komt vallen. Dus we vragen wel of mensen eventueel zelf een paraplu willen kunnen meenemen. Maar stel dat het echt zo ernstig is, ja, dan moeten we het aankijken hoe we dat doen. Of we het cancelen of niet. Maar dat is pas bij hele erge situaties. En die zijn vooralsnog nog niet. Komen niet in sprake nog.
2: Jullie blijven positief?
1: Zeker weten, altijd, ja.
2: Hebben jullie er zin in?
1: Zeker weten, ja. Ja, het is echt leuk hoor. Gewoon als je het allemaal organiseert voor die kleine kinderen is echt geweldig om te zien.

Fleming met Amsterdam hier op Centraal Plus. En misschien doe ik heel veel mensen nu bij, maar ik vind Amsterdam persoonlijk ook best wel leuk. En nou is dat er ook te maken, denk ik, dat ik deels uit Amsterdam en deels uit Rotterdam kom. En mijn moeder die kwam uit Amsterdam en mijn vader uit Rotterdam. Dus ik ben een mengelmoesje van alles. Niet lullen, maar poetsen aan de ene kant. En aan de andere kant, ja, lekker gezellig in Amsterdam. Ja, zo werkt het vaak. Dit is Centraal Plus met Gracie Abrams nu. Okay.

Miles Smith, een nieuw horen hier op Centraal Plus. Je hoort de Drive Safe en Gracie Abrams daarvoor met Hit the Wall. Dat is over de middagshow voor deze donderdag. Morgenochtend, vergeet vooral niet te luisteren naar Mark Bonneke met de ochtendshow. Ik wens je een fijne avond verder.

0: Centraal Plus. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam voor Leidschendam 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid 20 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur extra reistijd. En op de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de gemeenteraadsfractie van de lokale partij Leiderdorp LPL. In een brief van burgemeester Tjarda Struik laat hij weten dat hij zich niet langer kan vinden in de koers van de partij. Wat hij met zijn zetel gaat doen, dat maakt hij later bekend. Bij een kopstaartbotsing op de oude spoorbaan in Leiderdorp is de achterste auto gisteravond flink beschadigd geraakt. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de Schildwacht. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. De auto liep wel een flinke deuk op en moest worden weggesleept door een berger. En het is de Eredivisie basketballers van ZZ Leiden gisteravond niet gelukt om de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs te winnen. Thuis bleken de Landstede Hammers uit Zwolle te sterk. Zorg en zekerheid Leiden basketbal verloor met 68-86. In de finale van de play-offs geldt best of 5. De twee ploegen spelen dus maximaal 5 keer tegen elkaar. De stand is nu 0-1 in het voordeel van de Landstede Hammers. Vrijdag om 19:30 volgt wedstrijd nummer 2. Die is dan uit in het Landstede Sportcentrum in Zwolle. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Er trekken vanavond en vannacht flinke regenbuien over. Door de bewolking die ermee gepaard gaat, koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich uitgebreid zien. Het is morgen wel fris, de temperatuur loopt niet hoger op dan 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral nog vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen doe je er 20 minuten langer over. En op de A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: 200% Leids is uitverkocht, maar toch kun je erbij zijn. Kijk zaterdagavond vanaf 8 uur naar Streekomroep Centraal Plus en mis niks. Met optredens van onder andere Mart Hoogkamer, Wesley Klein, Barry Badpak, De Slechte Band en De Kiloknallers. 200% Leids vanuit de Stadsgehoorzaal Leiden. Zaterdagavond van 8 tot 2 uur live op tv en online bij Centraal Plus. Kijk via Ziggo 40, KPN en Access for All 1412, Odido 820 en centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Jos Moesman. Yeah.

0: Van harte welkom bij deze Centraal Plusjos van donderdag 4 juni. En we openen met Magnetic van Bausa. In deze tijdreis op de donderdagavond kan het alle kanten op. Er zijn al heel wat thema's de revue gepasseerd. Zoals titeltweelingen, decennium hoppen, het thema lente. En ook nog een soundtrack song special. Duetten, niet te vergeten. En vorige week keken we naar nummer 1 hits die daar maar 1 week stonden. En vanavond introduceer ik weer een nieuw thema.
1: Throwback Thursday.
0: Ja, ik kan nu een heel verhaal ophangen over het hoe en wat, maar korter de bocht en de hoeven laken linksaf. Het draait deze show om liedjes met een nummer in de titel. Dat cijfer of getal kan van alles aangeven, bijvoorbeeld een tijdseenheid. Bijvoorbeeld seconden, minuten, dagen, dan wel jaren. Neem 7 Seconds van Yusu Ndour en Nene Cherry. Of jaartallen, soms als jaartal in de titel weergegeven. 74-75 van de Connells. Het kan ook een afstand zijn. Daar zul je ook wel wat voorbeelden van langs horen komen vanavond. Weet je, laat ik maar eens beginnen met een voorbeeld van een afstand in een titel. In getal. Je kunt discussiëren of deze er wel bij hoort. Immers, de afstand staat tussen haakjes achter de titel. Ik waarschuw je voor dit nummer met 2 hints in 1 zin. Het is een oorworm die gebruikt werd in How I Met Your Mother.

The Proclaimers met I'm Gonna Be tussen haakjes 500 Miles. In How I Met Your Mother kwam deze voorbij als Marshall onderweg was met de auto. Zijn radio kon alleen nog maar het vastzittende bandje van de Proclaimers afspelen. Dus dit was het enige liedje dat gedraaid kon worden. Het blijft lekker in je hoofd hangen. En graag gedaan. Naast deze afstand richt ik me vooral op een cijferreeks van 1 tot 9. De 0 sla ik over met uitzondering van het volgende fragment.

Het is aan mijn broer Remco te danken dat ik dit nummer überhaupt ken. Hij zette het op een cassettebandje voor mijn 12e verjaardag. En ik ga niet vertellen hoe lang dat geleden al is. Het waren de Smashing Pumpkins met Zero. En van 0 gaan we door naar 1. Daar kun je veel, heel veel platen mee vinden. Waarbij 1 dan is uitgeschreven of weergegeven zoals een cijfer. Als je zoekt op 1 kom je dus een waslijst aan opties tegen. Bijvoorbeeld deze banger uit 2000.

One More Time is misschien niet de grootste hit van Daft Punk, maar net als I'm Gonna Be 500 Miles kan deze ook goed in je hoofd blijven hangen. Dan is meteen de vraag of deze is blijven.

Zegt deze plaatje iets of heb je echt geen idee? Het was Timmy T met One More Try, een nummer 1 hit uit 1991. Dat is meteen weer een bruggetje naar de plaat die ik voor je heb geselecteerd. Het was dé dominante nummer 1 hit van 2018. Ik heb het dan over One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa. Wow.

Trompetgeschal hier op Centraal Plus. Zak Noël en Salvi featuring Sean Bubbly Bubbly Paul. Het thema van vanavond is betrekkelijk eenvoudig. Liedjes met een nummer in de titel. En elk volgende item is een hoger cijfer dan het voorgaande. Dus zijn we nu aanbeland bij nummer 2. Ik neem je mee terug naar het jaar 2010. Voor deze track. Yeah,

Miami to Ibiza van de Swedish House Mafia samen met Tiny Tempa. Scoorde oké in 2010, maar zal vast zijn weggezakt in het collectieve geheugen. Tenzij je fan bent, dan weet je ervan. Net zoals met dit nummer.

To Become One heeft twee getallen in de titel, namelijk een 2 en een 1. De Spice Girls scoorden er een derde plaats mee in 1997. We blijven hangen in de jaren 90. Ken je deze eendagsvlieg nog?

0: voor alles wat je bent. Sluit mij in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Bescheiden hitje dit jaar voor Zoe Levi met Sluit me in je armen. Die stond niet al te lang genoteerd in de 30. En daarvoor uit 1999, Ann Lee met Two Times. In de Nederlandse hitparade kwam ze tot een vierde plaats. Bij onze zuidenburen, specifiek Vlaanderen, scoorde de zangeres daarmee een nummer 1 hit. Heb ik nog tijd richting het regennieuws? Ja, we gaan het gewoon doen. Wie een liedje zoekt met een 3 erin, kan deze tegenkomen. En nee, het is niet Hilversum 3 van Herman van Veen dat klaarstaat. Dit is

Uit de krochten van de jaren 90 komt deze ineens bovendrijven. Guus Meeuwis en Van Gant. Ik tel tot 3. Dominic Fike was lange tijd een eendagsvlieg. Dat duurde tot aan maart dit jaar toen White Keys uitkwam. Dat werd de tweede notering van de zanger. Three Nights is dus nu zijn debuut en momenteel nog grootste hit.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de gemeenteraadsfractie van de lokale partij Leiderdorp LPL. In een brief van burgemeester Tjarda Struik laat hij weten dat hij zich niet langer kan vinden in de koers van de partij. Wat hij met zijn zetel gaat doen, dat maakt hij later bekend. Mijn kopstaartbotsing op de oude spoorbaan in Leiderdorp is de achterste auto gisteravond flink beschadigd geraakt. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de Schildwacht. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. De auto liep wel een flinke deuk op en moest worden weggesleept door een berger. En het is de Eredivisie basketballers van ZZ Leiden gisteravond niet gelukt om de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs te winnen. Thuis bleken de Landsteden Hammers uit Zwolle te sterk. Zorg en zekerheid Leiden basketbal verloor met 68-86. In de finale van de play-offs geldt best of 5. De twee ploegen spelen dus maximaal 5 keer tegen elkaar. De stand is nu 0-1 in het voordeel van de Landsteden Hammers. Vrijdag om 19:30 volgt wedstrijd nummer 2. Die is dan uit in het Landsteden Sportcentrum in Zwolle. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Er trekken vanavond en vannacht flinke regenbuien over. Door de bewolking die ermee gepaard gaat, koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich uitgebreid zien. Het is morgen wel fris. De temperatuur loopt niet hoger op dan 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu meer muziek voor jou.

Wrapped Up van Olly Murs en Trevor McCoy brengen ons in de tweede helft van het eerste uur van Centraal Plus Jos. Vanavond kijken we naar liedjes met cijfers in de titel, of nummers of getallen. Even kijken waar we gebleven zijn met het oplopende schema. Zo te zien ben ik bij 4 gebleven. En dat geeft mij de kans om een favoriet te draaien, al is het maar kort.

Deze is in Nederland niet bekend. Ik heb dat nummer vaak gehoord op vakantie in Oostenrijk. Dat was in 2015, dus alweer een flinke poos geleden. Het is Wolke 4 van Marv en Philip Detberne. Dat is een aanrader, dus vandaar dat ik hem eventjes langs liet komen. En de volgende stond wel in de Nederlandse hitlijst.

0: Nation.
1: Uit het jaar 2000, Zombie Nation kwam met Kernkraft 400 tot plaats 8. In 2022 kwamen Toppenken en Sevens met een remake, Kernkraft 400, A Better Day, dat het niet beter deed dan het origineel. Dan de track die je volledig hoort. Dit nummer had ik kunnen zetten op een shortlist samenwerken, of op een shortlist voor lange titels. Maar ik deed hem dus op de lijst voor liedjes met een getal in de titel. Specifiek een 4.

Met als nummer 1 het The Fate of Ophelia, afkomstig van het album The Life of a Showgirl. Opalite van Taylor Swift. En daarvoor Paul McCartney, Rihanna en de veelbesproken Kanye West. 4, 5 seconds. En van 4, 5 seconds is het de kleine stap naar 5, 6, 7, 8.

5, 6, 7, 8. Kan ik meteen door naar 9. Nee joh, dat zou flauw zijn. Dit was het debuut van Steps in 1998. De groep scoorde uiteindelijk 5 noteringen, waarvan Last Thing on My Mind de grootste hit is gebleken. Geen van hun noteringen kwam echter in de top 10 terecht. Laat ik nog een voorbeeld van een 5 in de titel geven.

0: Het is de minst succesvolle hit qua punten voor De Joro. Je hoorde een klein stukje van 5 Hours uit 2014. Verder was de keuze een beetje beperkt. Althans, als je puur op het getal 5 zoekt en daar ook platen bij wil vinden die bekend zouden kunnen zijn. Dus dan kom ik er snel uit op een nummer dat nogal voor de hand ligt. We gaan naar het jaar 1999. We maakten kennis met de atypische eendagsvlieg Lou Bega. Hij scoorde een tweede notering met I Got A Girl. Maar we kennen hem vooral van zijn zomerse nummer 1 hit. Ladies and gentlemen,
1: this is Mambo number 5.

Alok en Galit, Dive Into Me. En daarvoor een liedje uit het thema van vanavond, getallentitels. En met Lou Bega's Mambo No. 5 hebben we de 5 afgevinkt. Goed, normaal gesproken focus ik me ook enorm op het thema en laat ik persoonlijke anekdotes een beetje achterwege, maar hier moet ik het echt even over hebben. Het moet me echt even van het hart. Want afgelopen zaterdag was ik weer eens in Leiden. Daar kom ik, aangezien ik niet zo echt in de buurt woon en niet heel vaak meer tegenwoordig. Maar de aanleiding was een zeer aangename. Het was namelijk een reunie van mijn oude studentenhuis, Klik 52. Echt dikke kudos voor de organisatie. Want ze hebben echt van alles uit de kast gehaald om de samenkomst van meerdere generaties bewoners tot een succes te maken. Ja, het begon met bootje varen in de middag. Daar schreef ik mij voor in, want het zou mijn eerste tocht over de Leidse grachten worden. Serieus, in alle 15 jaar dat ik hier heb gewoond, heb ik alleen in mijn LZ iets gedaan met of op het water. De rondvaart zat daar toen niet bij. Maar ik probeerde dus zaterdag wel de jeugd aan boord meteen wat toepasselijke muzikale opvoeding

Met dit verzoekje op de vaarttocht werd de generatiekloof wel een beetje duidelijk. Nu moet je I'm on a Boat van The Lonely Island en T.I. überhaupt kennen. Maar de track kwam uit 2009. Ouch, ik dacht dat die recenter was. Enfin, terug naar de reunie. Na de boottocht was er een middagprogramma op het veld voor de deur. En je kon er ook voor kiezen om op dat moment bij het vertier aan te haken. Zo druppelden er over de dag steeds meer bekende en voor mij ook iets minder bekende gezichten binnen. Maar die waren weer bekend voor anderen, dus dat was allemaal goed. Er waren spelletjes, picknicktafels met snacks en natuurlijk lekker veel drinken. Ja, het was ongelooflijk fijn om met zowel oude als nieuwe bekende herinneringen op te halen en te delen over onze tijd op de Klikspaanweg. En ja, ook nieuwe, want ik heb best wel wat lol gemaakt met diverse huidige bewoners. Het leeftijdsverschil is groter dan ik wil toegeven, maar laten we het erop houden dat ik al snel als ome Jos werd aangesproken. En laten we het vooral niet hebben over de cursushakken die ik heb proberen te geven. Nog een kleine shout-out naar Nestrix Alexandra en naar Spreekbuis Marijn. Echt supergoed geregeld. Er ligt een mooie blauwdruk voor de volgende keer. Ik heb er nu al zin in, eigenlijk. Gewoon, ik heb er nu al zin in. Goed, in het komende uur gaan we verder optellen van 6 naar 9. En dan doen we ook nog een buitencategorie erbij. En dit zijn de Chainsmokers met Daya.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is, wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog, vannacht opnieuw buien, het koelt af na een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien, later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Gegarandeerd dat deze op de setlist stond bij in ieder geval één van zijn concerten in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles met Golden brengt ons in het tweede uur van Centraal Plus Jos. Ja, in deze show kijken we naar liedjes met een cijfer in de titel. We hebben al heel wat getallen gehad. We maken het helemaal vol tot aan 9 en daarna volgt nog een bonuscategorie. In het eerste uur zijn we tot 5 gekomen. Dus gaan we nu door naar 6 of 6, net afhankelijk van welk liedje je vindt. Een wat lastige categorie, ook omdat je liedjes krijgt met 16 of 16 in de titel. Gelukkig vond ik er een met een gewone 6.

Toch durf ik wel te stellen dat deze door diverse generaties herkend wordt. In tegenstelling tot nummer 1 hits uit hetzelfde jaar, zoals Satan's Part 1 van Enigma of To Life Crew met Me So Horny. Weet je wat? Take it away, Brian.

Een zomersplaatje in de avond is nooit weg. Aranka van Becky G en Omega. Daarvoor de Summer of 69 van Bryan Adams uit de lastige categorie 6. Nee, dan het getal 7 in een songtitel. Daar kun je best wel wat liedjes mee vinden. Ik moest meteen denken aan deze van BBE.

7 Days and 1 Week van BBE kwam in 1996 tot nummer 3. Dan een combinatie van hetzelfde nummer door twee verschillende acts, samengesmolten door een stukje huisvlijt.

0: Seven Nation Army van de White Stripes kwam uit in 2003. Ben Longlesol maakte er een jazzy cover van in 2010. Beide platen stonden 5 weken genoteerd. De cover was marginaal populairder in de hitlijst. Het scheelt 8 punten. Ik denk echter dat het origineel beter onthouden is. Die zat namelijk in diverse eindejaarslijsten.
1: De Eendagsvlieg.
0: En net als bij andere voorbeelden van vanavond kan ik er lang of kort over praten. Laat ik het gewoon compact houden. 10 jaar geleden alweer scoorde Lucas Graham zijn enige notering. Hij wist er dan wel weer een nummer 1 hit mee te scoren. Uit 2016 is dit 7 Years.

Nou ja, als ik al problemen had bij de 6, nou probeer dan maar eens een keer een liedje te vinden met een 8 in de titel. Dat was nog moeilijker. Ook met andere samenstellingen zoals 18 of een jaartal of iets soortgelijks. Het was lastig om voornamelijk iets bekends te vinden. Nou ja, ik had natuurlijk wel kunnen kiezen voor een zeer, zeer oude plaat.

0: De Beatles kwamen in 1965 tot nummer 2 met de dubbele A-kant Babies in Black en 8 Days a Week. Maar om nou een 61 jaar oude plaat te draaien. Dus kwam ik uit bij een plaat van dik 20 jaar geleden en hoorde je Avril Lavigne's Skater Boy hier op Centraal Plus. Het is puur en alleen aan de stylering te danken ook nog, want de klank van de 8 in Skate werd in de titel geschreven als een 8.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Het Nederlandse DJ-duo Another werkte samen met 54 Ultra voor Talk to You. En daarvoor de winnaar van The Voice of Holland. Ruben Hillen heeft met 20 Seconds ook nog eens een keer de Centraal Plus track te pakken. Zijn we aanbeland bij de laatste gewone categorie van vanavond. Een getal waarbij er meer dan voldoende keus was. Al dan niet met meerdere negens in de titel. Denk bijvoorbeeld aan 9 to 5 van Dolly Parton. 99 van Toto. En als we er dan toch zijn, Nonnenoitzig Luftballons van Nena. Of 90s Kid van Direct. En natuurlijk, niet te vergeten, Katie Melua.

Het debuut en de grootste hit van Katie Melua uit 2005. 9 Million Bicycles. Bij mijn zoektocht kwam ik een interessante optie tegen. Hierbij kan ik gaan voor het origineel of voor de remake. Waarbij de oorspronkelijke titel tussen haakjes is komen te staan. Nou, ik heb best wel wat liedjes uit de jaren 90 en jaren 0 gedraaid, dus kom ik al snel uit op de remake. Vooruit dan maar. Ik noemde ze al bij Kernkraft 400. Dat is echt niet de enige track uit de 90's die Topican A7's van Nieuw Elan voorzag. Ook 9PM van ATB kreeg een opfrisser. Uit 2021, Your Love, tussen haakjes, 9PM.

Geronimo van Shepard en ook nog Higher Love van Kygo en Whitney Houston kwamen voorbij hier op Centraal Plus. En daarvoor, aan het begin eigenlijk van deze drie op een rij, het sluitstuk van de normale cijfercategorie van 1 tot 9 bij het thema van vanavond. De getallen in de titel. Your Love, tussen haakjes 9pm van ATB, Topic en A7's. Over haakjes gesproken, het origineel van ATB heet 9pm en heeft dan weer Till I Come tussen accolades staan. En van die twee nummers is de remake de grotere hit gebleken. Nog één categorie te gaan. Een soort buitencategorie in orde van grootte. En dan heb ik het over het getal in de titel. De 10 sla ik over. Want zelfs een fragment van 10 kleine tuinkabouters van 1, 2, Trio vind ik een beetje te veel van het goede. Al noem ik het nummer nu wel, maar goed. Ik had ook kunnen gaan voor Chesto en Tate McRae met 10:35... Maar die draaide ik al als opwarmer afgelopen week. In plaats daarvan ga ik voor 10 keer 10 keer 10. En dan kom je uit op 1000. En dat brengt me weer bij Wilson.

Uit 1966 alweer, je hoort het vinyl kraken. 60 jaar oud is die alweer. Wilson Pickett met A Land of Thousand Dances. En de volgende is, denk ik, alleen bekend onder fans van een bepaalde filmreeks met letterlijk schitterende personages.

A Thousand Years van Christina Perry. Gemaakt voor de film The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1. Met dus vampieren die glinsteren als de zon op hun huid valt. En vandaar dus ook letterlijk schitterende personages. Goed. Van A Thousand Dances en Thousand Years gaan we naar A Thousand Miles van Vanessa Carlton. De zangeres scoorde er een top 10 hit mee. De plaat zou je kunnen kennen van clipjes op internet en social media. In 2004 werd het nummer gebruikt in een scène voor de film White Chicks, waarin het personage van Terry Crews helemaal losgaat op dit nummer. The meme is strong in this one.

0: Wait For You van Miles Smith brengt een einde aan deze Centrale Jos van donderdag 4 juni. Een uitzending waarin nummers, getallen of cijfers in titels centraal stonden. We gingen van nummer 1 naar nummer 9 met uiteindelijk nog een bonuscategorie. Aangezien het naast het thema ook draait om de tijdreis op de Throwback Thursday, heb ik de nummers, liedjes doe ik dan, gesorteerd op decennium. Ik dacht dat ik best wel wat 90's had en dat klopt in zekere zin. 3 stuks. Brian Adams, Summer of 69 uit 1990. Daar zat er 6 in, dus wat mij betreft mocht het. Mambo No. 5 van Lou Bega uit 1999 en uit hetzelfde jaar Two Times van Ann Lee. De jaren 0 kwamen 2 keer voorbij. Skaterboy uit 2002 van Avril Lavigne en uit hetzelfde jaar 2002 dus. Vanessa Carlton met A Thousand Miles. Hofleverancier van vanavond is, tot mijn verrassing eigenlijk, de jaren 10. Rihanna en Kanye West en Paul McCartney met 4 5 Seconds uit 2015. Lucas Graham, 7 Years van een jaar later. Uit 2018 Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss. En Dominic Fike, 3 Nights uit 2019. Gelukkig wist ik ook nog wat ruimte te maken voor de jaren 20 met de 8B Topic NA 7's met Your Love tussen haakjes 9 PM uit 21. Kijken we vooruit naar morgen. De vrijdag, uiteraard onder voorbehoud, maar het spoorboekje is als volgt. De ochtendshow met Mark en Rabin van 7 tot 9. Van 9 tot 1 is er Rudo op je radio. En dan de middagshow met Ruud van 3 tot 5. Aansluitend de Vrijmibo met Arno Tijn Lejon van 5 tot 7. En daarna hoor je van 7 tot 9 de 80's en 90's hits natuurlijk, gepresenteerd door Johan. En de vrijdag wordt afgesloten, zoals gebruikelijk, met de Centraal Plus Mixtape van 9 tot 11.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: Ja, dat is niet zo spannend. Niks. Nada. Hoppes. Ik ben, uit eigen beweging en niet vanwege bijvoorbeeld hemelvaart, een weekje vrij. Daar zit wel een anekdote aan vast. Mijn zus Bernadette zingt in de popcore in Zaltbommel. En bij het optreden afgelopen jaar was er een loterij waarbij diverse prijzen te winnen waren. En de hoofdprijs was 2 nachten in een bed and breakfast in de buurt. Van tevoren had mijn vader gezegd, als ik die win, geef ik hem aan jou en Esther. Je zus woont er toch al in de buurt, die hoeft hier niet op vakantie en ik hoef er ook niet heen. En waar rempel? De hoofdprijs viel op één van de loodjes die mijn vader had gekocht. Dus Esther en ik zitten op 11 juni in een dorpje nabij Zaltbommel. Altijd leuk, zo'n gratis mini-vakantie. Ja, mocht je het alvast willen weten wat er 18 juni dan op het programma staat bij Centraal Plus Jos, bij deze dan. Het wereldkampioenschap voetbal is dan aan de gang en daar kan ik vast wel wat mee. Dus ik spreek je weer de 18e.

0: voor jou. Meer muziek.
1: Meer voor jou. Centaur Plus.
2: Uit je top, Mr. Selector.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt, maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
1: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrzejewa, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien, in de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.